U hoorde Carnavaliando van de cd Contigo van Maria Gomez. We vervolgen met de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Het Dem Ensemble vertolkt de historische muziek van Istanbul met een interessante mix uit de Byzantijnse, Ottomaanse periodes en ook uit de Turkse Republiek. Dems muziek, met een speciale polyfonie laten klinken, gebaseerd op Anatolische makamstructuren door middel van het gebruik van traditionele instrumenten zoals de baglama en de tamboer. De naam van de cd Erguvan betekent redbud, oftewel judasboom, en is de symbolische bloem van Istanbul. Het repertoire omvat zowel melodieën uit Anatolië en de Egeïsche Zee als ook uit de cosmopolitische cultuur van Istanbul.

U hoort een gedeelte van de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Tot besluit gaan we luisteren naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam and the Luktong from Northeast Thailand, 1970-1982. The Sound of Siam bevat tracks die de evolutie weergeeft van de muziek en productietechnieken in Bangkok, wanneer reisarbeiders uit het noordoosten zich verplaatsen naar de stad. Ze werden al vroeg blootgesteld aan Amerikaanse populaire muziek als gevolg van militaire bases in de regio. Lokale bands met Molam en Luktong zangers werden zodoende door rock, soul en surf klanken beïnvloed. Luktong is Thaise volkmuziek uit de rijstvelden, waarin de zangers met gebruikmaking van verschillende instrumenten iets heel nieuws creëren. Bij Molam, dat expertzanger betekent, wordt meestal gebruik gemaakt van drie instrumenten: de pin, een snaarinstrument, de kaan, een groot geblazen bamboe-instrument, en de sor, een soort viool. Luistert u naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam and Luktong.

U luisterde naar een gedeelte van de cd The Sounds of Siam, volume 2, Malam en Luk Tung. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, met wereldmuziek uit België, Colombia, Turkije en Thailand. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kobe Events.

Welkom bij deze derde aflevering van de Klankenbron. Bomen, planten en zaden zijn zonder twijfel de meest gebruikte materialen om muziekinstrumenten van te maken. Zelfs zonder of met een minimale bewerking zijn bomen en planten vol van klank. Zoals de geslagen boomstammen waarnaar u nu luistert. En de uitgeholde boomstam en boomwortelhorens die volgen.

U hoorde het Banda Linda Ongo Ensemble op boomstam en boomwortelhorens, gevolgd door 6 edevrouwen uit Vietnam met bamboefluiten van verschillende lengte. In beide orkesten heeft de muzikant slechts 1 toon tot zijn beschikking en de melodie ontstaat door een nauwgezette samenwerking.

matike ni gizu ta bao mo bebe sa

Oh, my God.

Noah, live upon the Lord. Live upon the Lord, you know.

U hoorde achtereenvolgens de dorpelingen van Duc Nea in Vietnam op hun lange bamboefluiten zonder vingergaten. Gevolgd door een lied van de Kayo uit Birma over hun vlucht voor de burgeroorlog in dat land. Begeleid door een panfluit en een paar losse bamboefluiten. En als laatste een mannenkwartet uit Papua-Nieuw-Guinea met een lied over heimwee. Begeleid door rammelaars van gedroogde zaaddozen. En we gaan verder met, zoals het ooit heette, de Australische brulbuis of de didgeridoo. En een paar takken als percussie-instrument. En een paar losse bamboefluiten. En als laatste een mannenkwartet uit Papua-Nieuw-Guinea met een lied over heimwee, begeleid door rammelaars van gedroogde zaaddozen. En we gaan verder met, zoals het ooit heette, de Australische brulbuis of de didgeridoo. En een paar takken als percussie-instrument.

Oh,

0: Na de didgeridoo hoorde u twee tracks van de Asurini en de Arara uit het Amazonegebied in Brazilië. De eerste van een Asurini-ensemble met bamboebuizen voorzien van een riet als mondstuk. En de tweede van net uit het woud terugkerende Arara-jagers met bamboetrompetten waarop de klank gemaakt wordt door de trillende binnenlippen van de bespelers. Ideale stemvervormers voor rituelen en ceremonieën. Een bundel bladeren en een boog zijn de instrumenten waarmee een sjamaan zijn werk doet tijdens jagen of ayahuasca-sessie. In Ecuador is dat.
1: Thank you.

Na de jagerceremonie hoorde u een compositie van Walter Maioli voor instrumenten gemaakt van plantenzaden, gevolgd door Ya Bun Yeng uit Laos op een bamboesieter waarvan de snaren gemaakt zijn van de huid van hetzelfde stuk bamboe.

Shoes.

Zanya.

U hoorde een groep Hani-vrouwen uit Zuid-China met begeleiding van een boomblad en een hmong, welkomstlied gespeeld op drum en schalmei met een dubbel gevouwen blad als mondstuk. En we sluiten af met door bamboebuizen versterkt handengeklap van Ho Dang en muziek voor slagstokken en houten planken, de Xalasparta van de Basken. Volgende maand is de klankbron er weer met muziekinstrumenten gemaakt van bot, huid, schelp en schaal.

En tot zover dit programma De Klankenbron, samengesteld door Fred Gales. Voor de volledige speellijst en meer informatie over de muziek in dit programma kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl.

Welkom bij de Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 14 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgstansen, indie rock en experimentele pop.

U luisterde naar het intro van een concert van het Moluccan Mood Orchestra in Berlijn op 28 oktober 1992. Deze aflevering is geheel gewijd aan deze groep die een pioniersrol speelt binnen de Molukse muziek in Nederland met eigentijdse bewerkingen van traditionele liederen uit de Molukken en eigen composities op basis van muziek uit Azië. Het Moluccan Mood Orchestra maakte in de zomer van 1988 radioopname voor SFB Radio Berlijn en dat alles na succesvolle concerten op het wereldmuziekfestival Heimatklingen. Het Duitse label Piranha zag er wel markt in en bracht de opname op LP en later op CD uit. Een deel van de in de loop der jaren in Nederland gemaakte radioopnamen, onder meer voor de KRO en de Wereldomroep, zijn uitgebracht op de CD Sejara. En dat is uitgebracht door Pen Records. Deze CD, die een overzicht biedt van de bloeiperiode van de groep, was lange tijd uitverkocht, maar is onlangs opnieuw uitgebracht. We gaan verder luisteren naar het concert waarbij de groep ons met tekst en uitleg meeneemt op reis langs de verschillende eilanden van de Molukse archipel, waarbij ook Nederland wordt aangedaan. Achtereenvolgens hoort u Tana de Racha, Jamko, Noele, Mandamande, Bersama Sama, Ruplera, Irama Hati, Rio en Lembe Lembe.

Tradimana,

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mulligan Mood Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiding van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mulligan Mood. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muziek haar handelsmerk gemaakt. Met een pop-instrumentarium werden aanvankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulao Emas, Lembe Lembe en Tana Toracha.
1: Mulligan Mood Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Mulligan Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in, hier in uw nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Mulligan Mood Orchestra. Ja.

0: De Molukken Mood Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw Nieuwspoort. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Molukse Orkest, de Molukken Mood Orchestra. En ze spelen om 19 minuten over 8 spelen ze Tjerlele.

0: Cher Lele van het Molukken Moods Orchestra.
1: Het Molukken Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Het Molukken Moods Orchestra en Punauemas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Makaloi. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen. Lembe Lembe, dat is een visserslied.

Jarfogu van zangeres Neusa. En zij komt van de Kaapverdische eilanden en heel specifiek van het eiland Fogu. Vandaar de titel Jarfogu. En Fogu is een vulkanisch eiland. Een van de 10 bewoonde eilanden van de Kaapverdische eilanden. En even geografisch, dat ligt ongeveer 500 à 600 kilometer voor de kust van Senegal. Dus dan hebben we het over West-Afrika. En als je in Senegal bent, dan is het ongeveer 3 kwartier vliegen. En dan zit je op die prachtige Kaapverdische eilanden met die heerlijke mensen. Super charmant, super relaxed. En ik kan iedereen aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. En dan vraag je gewoon naar Neusa en dan gaat iedereen glimlachen. Want zij is de nieuwe ster van de Kaapverdische muziek. Je zou haar met enige fantasie de opvolgster kunnen noemen van Cesaria Evora, die een aantal jaar geleden overleed. Zelfde soort muziek, alleen Neusa is flink wat jonger en bijzonder energiek. Leuke dame en kortom, ik wens haar het allerbeste toe. Kaapverdische eilanden gaan we wederom verlaten en we vliegen door naar Sierra Leone.

Oye, oye, Yamba So van de groep Muye Power uit Sierra Leone. En ik had nog nooit van de groep gehoord en in 2014 verschijnt er opeens een cd'tje met maar slechts 5 nummers. En de groep heet dus Muye Power. De cd heet Sierra Leone in de 1970s USA. En je ziet een aantal heren in prachtige witte soulbroeken. We hebben het over begin jaren 70. Soulpetjes. En deze groep was heel beroemd in Sierra Leone. En ging naar Amerika. Ze dachten dat daar het goud op straat lag. Dat bleek niet helemaal waar te zijn. De groep ging uit elkaar en nooit hoorde iemand nog van deze band. Totdat verleden jaar dus een compilatie verscheen op het Soundway label. 5 nummers, heel kort, maar het is allemaal heel erg funky, lekker soulful. En het is een van de beste re-releases van 2014. 2014 was sowieso een jaar waarin heel veel gebeurde muzikaal. Maar er verschenen dus ook heel veel compilaties met muziek uit Afrika en met name uit de jaren 70. Goed, we gaan weer naar iets actueels toe.

Prachtig. Mali Sadio van Kassamadi Djabate uit Mali. Hij maakte een prachtige akoestische cd. En het is wat mij betreft een van de mooiste cd's van 2014. De cd heet Kirike. En Kassamadi is een veteraan van de Malinese muziek die al meer dan 40 jaar echt wondermooi zingt en ook weer nog steeds heel actief is. We zijn alweer door de tijd heen. Dit was Mariama, samenstelling en presentatie Bas Springer. En een speciale dank voor de techniek voor Dirk Winkel.

0: Hartelijk welkom bij de derde aflevering van Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En het wordt weer een heel bijzondere avond. Zo'n avond waarvan Hans Meerman en ik over een paar jaar, als onze gast wereldberoemd is, tegen elkaar zullen zeggen, weet je nog? Weet je nog?
1: Ik weet het nog.
0: Weet je nog toen ze bij ons was? Ik heb het over Shishani.
2: Hallo.
0: Hallo, welkom.
2: Ben ik te horen?
0: Je bent zeker te horen.
2: Oké, gelukkig. Ik dacht ik moest daar gaan zitten.
0: Jij gaat, dat maakt niet zoveel uit. Je mag daar praten en hier bij ons aan tafel.
2: Super. Ja.
0: Stay True ga je zingen.
2: Yes.
0: Ga je gang.

0: Shishani. Shishani Franks voluit is een rising star. Een paar weken geleden won ze de finale van Mooie Noten 2013, de singer-songwriter competitie in Amsterdam. Shishani is geboren in Namibië als dochter van een Belgische vader en een Namibische moeder.
1: Klopt.
0: En vanaf haar vijfde woonde ze in Nederland. En haar solocarrière begon 2 jaar geleden in Namibië, want vorig jaar stond ze ook als hoofdact op het Windhoek Jazz Festival. Dus dat is hard gegaan. Zometeen komt ze hier bij mij aan tafel zitten en dan praten we eens even verder, Shishani. Maar eerst zing je natuurlijk nog.
1: Yes.
0: Wat wordt het volgende?
1: Het volgende nummer is Minority.

0: Dank je wel.
1: Yes.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Ga je zeker doen, hè?
0: Even.
1: We zijn nog maar net begonnen.
0: Dus dat. Het volgende nummer heet Raining Words.
1: Raining Words.
0: Ja.
1: En wil jij een tipje van de sluier oplichten waar het over gaat?
0: Yes, zeker. Bij sommige mensen, of het nou vrienden zijn of geliefden, kan je soms zo niet uit de woorden komen. Dan heb je een miljoen dingen te vertellen, maar kan je gewoon niet uit je woorden komen. Dus er mogen alle woorden uit de hemel vallen, maar nog steeds kan ik niet zeggen hoe ik me voel tegenover jou.

0: Dankjewel.
1: Stay True, Minority en Raining Words. We hoorden Shishani en Acoustic Roots. Kom je even hier bij mij bij de tafel zitten? Zet de gitaar even neer. Want dan zullen we even met een paar Stay True vragen beginnen, zal ik maar zeggen. Yeah. Even om Shishani te leren kennen.
2: Yes.
1: Shishani. Pardon. België of Namibië?
2: Namibië.
1: Namibië of Nederland?
2: Namibië.
1: Oké. Muziek of je studie?
2: Muziek.
1: Erika Badu of Shishani?
2: Shishani.
1: Shishani of Tracy Chapman?
2: My goodness. Moet ik daar eerlijk op antwoorden? Nee, ik ga mezelf promoten. Shishani.
3: Heel goed.
1: Heel goed.
3: Ja, heel goed.
1: Ja, heel goed, Hans.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Go for it.
2: Yes. Hè?
1: En ga voor jezelf.
2: Ja. Yeah.
1: En stay true, heb je net
2: stay
1: zelf gezongen. Yeah. Stay true to yourself.
2: Ja, zeker.
1: Ja, fijn dat je er bent.
2: Dank je wel.
1: Ja. Rising Star, zei ik in mijn introductie, moest je een beetje ongrinniken meteen.
2: Ja,
1: voel je ook zo?
2: Nee, niet per se. Ik vind het... Het is natuurlijk een vlijende introductie. Maar het is... ik ben al best wel lang bezig met muziek. Mm-hmm. En nu begint het dan te lopen, laat ik het zo maar zeggen. Maar echt een rising star, dat klinkt zo... Ik weet niet.
1: Nou, ja. Hoe klinkt dat?
2: Niet pretentieus, maar toch wel een beetje ook.
1: Ja.
2: Weet je, het is voor mij gewoon heel fijn dat ik mijn muziek kan delen. En dat het een groter publiek gaat bereiken. Maar het is voor mij nooit om het stardom gegaan. Het is nooit om beroemdheid zozeer, maar het is gewoon... te kunnen spelen en te blijven spelen.
1: Ja, want je koos ook volmondig voor muziek toen ik vroeg studie of muziek.
2: Zeker. Maar studie is een verbreding van mijn muzikale interesse.
1: Wat studeer je?
2: Ik doe nu mijn masters in cultural musicology.
1: Oké. Dus en ben je toch van plan om het af te maken? Want misschien wordt het dan steeds moeilijker, hè, als er toch steeds meer muziek bij komt.
2: Ja, dat is ook zo gebleken. De afgelopen maanden heb ik zoveel kunnen doen met muziek, waardoor ik de studie een beetje heb laten varen. Maar het is ook echt interessant. Het is echt iets wat ik koos voor mijn eigen verbreding. Dus ik ga onderzoek doen naar traditionele muziekvormen in Namibië. Mm-hmm. Omdat ik daar zelf interesse in heb. Omdat ik er niet mee ben opgegroeid. En altijd die verlangen had om het te leren kennen. Om het te kunnen. Te beheersen. En dus nu is het specifiek daarop gericht dat ik deze studie koos. Om dat te kunnen doen. Dat je echt de tools hebt om dat te kunnen onderzoeken.
1: Ja. En toen ik vroeg Namibië of België en daarna Namibië of Nederland, zei ik volmondig Namibië.
2: Ja.
1: Voel je dat het meest Namibisch?
2: Ik vind het zo lastig tegenwoordig. Want het was, laat ik zeggen, in de puberteit was het echt een issue. Hè? Identiteit, waar hoor je bij, waar kom je vandaan, wie zijn je ouders, wat verkies je? En die vraag wordt altijd gesteld. En op dit moment voel ik gewoon dat ik naar Namibië wil. En ik ga ook naar Namibië, dus ik zeg nu ook gewoon volmondig Namibië. Maar elke keer dat ik hier ben en het gaat goed, of je loopt, weet je bent aan het optreden met je band. En dan is het van, oh nee, weet je, ik wil gewoon hier blijven. Maar nu heb ik echt die drang om daarheen te gaan. Maar ik merk, voor mij is het elke keer weer wat anders. Elke keer dat ik daar weer 4 maanden heb gezeten, of langer of korter, en ik kom hier weer terug, dan voel ik gewoon dat ik veranderd ben. Dus dan bekijk ik ook de dingen in Nederland op een andere manier. En kan ik ook veel meer waarderen in Nederland, van wat ik bijvoorbeeld mis in Namibië.
1: Ja.
2: En andersom. Dus
1: wat
2: leer...
1: mis je van Nederland in Namibië?
2: Ik kan wel zeggen vrijheid. Want in Namibië is het veel meer... Omdat mijn familie daar ook woont. Ik heb hier geen familie. Dus daar heb je ook tantes die naar je kijken. Wat ben je aan het doen? En oh, ik zag je daar en daar met die en die. En oh, je was wel erg laat op toen. En nou, moest het allemaal wel.
1: Wat
2: en die mensen.
1: Gehouden.
2: Je wordt in de gaten gehouden. Het is ook heel klein. Windhoek City is gewoon heel klein. Dus iedereen kent iedereen. En de roddels die gaan zo. Weet je, dus
1: daar heb je hier lekker geen last van natuurlijk.
2: Hier heb ik geen last van. Dus
1: maar
2: ik
1: wat
2: kan
1: mis
2: gewoon
1: je dan
2: doen.
1: Nu van Namibië hier?
2: Wat ik mis... zijn dingen van zintuig. Dus het gevoel van ruimte als ik in Namibië ben. Er is zoveel ruimte. Weet je, 360 degrees. Weet je, kijkt om je heen. Overal bergen, overal ruimte. Geen mensen. Puur in de natuur te zitten en ook gewoon te voelen dat jij gewoon maar een mens bent op aarde. En niet zozeer, hier ben ik, in Amsterdam en ik probeer iemand te zijn. En weet je, je bent zangeres en je moet jezelf kenbaar maken. En daar voel ik me veel meer gewoon mens op aarde. Dus dat geeft ook een totaal ander soort van gevoel en beleving van het leven.
1: Ja.
2: En het is ook veel intenser, want daar zijn de verschillen tussen rijk en arm. En mensen die wel kansen hebben, mensen die niet kansen hebben. Dat is zo in your face. Het wordt zo duidelijk. En hier heb ik, ja, ben je gewoon bezig met wat je doet. En je, net zoals iedereen, je doet je dingetje. Je stapt in de tram, op de fiets, in de Albert Heijn. En daar is het gewoon veel meer van, wauw, het is life or death. Gewoon. Mm. Dus de intensiteit van het leven is gewoon totaal anders.
1: Ja. En horen we dat ook terug in jouw liedjes?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb de meeste nummers dus geschreven toen ik in Namibië was. Dus ik heb jaren in een duo gezeten, Coron en Shishani, dus een gitarist en ikzelf. En we schreven samen nummers. En, maar hij deed voornamelijk de muziek en ik dan de tekst. En toen ik naar Namibië ging, had ik geen gitarist bij me. Omdat, om me te begeleiden, toen moest ik zelf maar gaan spelen. Daar heb ik gitaar opgepakt en ben ik gaan schrijven. Geïnspireerd door al mijn, ja, wat ik daar voelde. Ervaringen en verhalen van andere mensen en van mezelf ook. En ik denk dat je dat ook terug hoort in de muziek. Vooral nummers zoals Minority of Clean Country, wat ik straks ga zingen. Die zijn specifiek gewoon over hoe ik me daar voelde en wat ik daar hoorde en de verhalen die ik daar mee kreeg. Okay. Dus ik denk dat je het wel voelt.
1: Nou, dan gaan we kijken of we dat voelen, want Clean Country ga je inderdaad nu spelen. Dus yes. Mag ik je uitnodigen om je plek in te nemen? Achter de speelmicrofoon, zal ik maar zeggen. Ja. Andere gitaren? Of blijft het dezelfde? Oh, die nog even. Ja, oké. Okay, want Shishani heeft
2: volgende set
1: meer gitaren bij zichzelf.
2: Ja.
1: Clean Country gaan we naar luisteren.

0: Shishani, een clean country.
1: Yes.
0: De volgende heet Love Song. Dat is dan een universeel nummer.
1: Ja.
0: Gaat op voor elk land.
1: Jazeker.

0: Over wie ging het?
1: Over mijn ex-vriendinnetje.
0: Maar het is dus
1: maar
0: uit.
1: Ik meen het nog steeds.
0: Oh toch, maar het is uit.
1: Maar het is uit, ja. Oh. Life goes that way.
0: Ik vertel even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de gast, u hoorde er al, zingen en spelen en praten, Shishani. L'Egoïsme nog?
1: Yes.

0: Legoïsme, yes. Shishani.
1: Zal ik aan tafel komen? Of
0: graag. Yes. Ja, wil je weer even terugkomen? Is beter voor het geluid ook. Ik zat me net even af te vragen toen ik naar je aan het kijken was. Dan heb je al verteld hoor, maar toen zei je, ik ging terug naar Namibië. Maar toen moest ik zelf gitaar gaan spelen. En nu noemen ze me, zei je in Namibië, the girl with a guitar.
1: Yeah.
0: Ben je al beroemd in Namibië?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Denkt van wel?
1: Ja, ik ben niet de main star, totaal niet.
0: Nee, maar als je de hoofdact bent op het jazzfestival van Windhoek.
1: Ja,
0: dan...
1: maar het is wel dat jaar, in 2012, heb ik dus meegedaan aan een competitie, Last Band Standing. Mm-hmm. En dat is te vergelijken met een soort van idols, maar dan met je live band en eigen nummers. En ik deed zomaar mee en uiteindelijk hebben we die competitie gewonnen. Dus in één keer was het zoveel exposure. En en dat was dan de reden waarom ik dan als headliner tussen andere South African acts en dus ook Namibische acts daar kon staan op Windhoek Jazz. Dus het was gewoon in heel beetje korte tijd zoveel gebeurd. In 4 maanden van gewoon de beslissing maken, ik ga terug en ik ga alleen maar muziek maken, dus niet voor mijn studie, niks. Na 4 maanden was het dan gewoon bam. Weet je, dus het is in die zin in een heel snel tempo heel goed gegaan.
0: Ja, heel hard gegaan.
1: Heel hard gegaan en ik... Ja, ik denk, mensen kennen mijn naam wel, maar ik ben zeker niet de populairste, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is ook wel muziek voor een niche in Namibië, want de meest populaire muziek is meer dance music, eigenlijk. Dus maar mensen die van akoestische dingen houden, die kennen mijn naam nu wel.
0: Ja. Yes. Het is jammer dat er geen beeld bij is. Dit is radio, dat is zonde. Want dan konden mensen ook jouw schitterende Afrikaanse haar bewonderen. Maar ik begreep dat in Namibië vinden ze dat een beetje gek, dat je er... zo uitziet.
1: Ik heb echt elke keer dat ik terugging op vakantie bijvoorbeeld. En vanaf mijn 17 had ik dan gewoon mijn afro. En dan zeiden mensen, nou meid, doe een keer wat aan je haar. Dit kan toch niet? Alsjeblieft.
0: Wat moet je er dan aan doen?
1: Nou, dan moet ik het invlechten of ik moet het streten of ik moet er iets mee doen. Maar niet zo. En ik stug gewoon, nee, dit is gewoon my hair. Zo groeit het natuurlijk, ik hoef er niks aan te doen. Dit is gewoon hoe ons haar groeit. Hoe kunnen jullie mij vertellen dat ik iets aan mijn haar moet doen?
0: Ja, nou zo groeit hun haar natuurlijk ook.
1: Ja, dus voor mij was het zo raar van, people, waar zijn we mee bezig? Echt waar, weet je? En nou, blijkbaar was het gewoon echt een ding. Want ik hoorde ook later, toen ik mijn stage ging doen in 2011... Ja, je bent artiest, dus dat kan. Maar als ik, ja... Als jij bijvoorbeeld een lawyer was, advocaat, dan zou ik je gewoon niet aannemen. Omdat je haar is niet representatief. Oh. Dus het is zo'n big issue. Dus er is ook een film over gemaakt, volgens mij door Chris Rock. Good hair of bad hair. Mm. Wat daar precies over gaat, over zwarte vrouwen en hun haar. Dus iedereen steekt hun haar. En dat is gewoon, heeft te maken met de koloniale geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus dat schoonheidsideaal is totaal wat anders. En kroeshaar wordt dan gezien als iets wat... ontembaar en wild en niet beschaafd is. En ik heb gewoon altijd mijn afro gehouden. En uiteindelijk zijn mensen ervan gaan houden. En zie ik steeds meer meiden met een afro lopen. Dus ik ben gewoon heel trots.
0: Want jij dacht, ik ga me daar niet aan aanpassen.
1: Ja, natuurlijk. Dit is gewoon wie ik ben.
0: Maar ja, en inderdaad, zoals je zegt, van artiesten wordt meer geaccepteerd. Hè?
1: Ja, dan mag je er
0: een beetje excentriek zijn.
1: Ja, precies. Je mag anders zijn. Maar ik ben heel blij, want mijn moeder heeft me altijd verteld... je moet altijd jezelf blijven. Weet je, wees trots op jezelf. Wees trots op je haar. Want zij heeft zelf ook, weet je, dan zit je uren, 14 uur je haar in te vlechten. En het is prachtig. Maar ja, waarom zou je zoveel moeite doen? Ja. Daarvoor gewoon, wees blij met wat je hebt. En je hoeft je nergens aan te houden.
0: Nou ja, wie weet dat je een verandering kunt bewerkstelligen in Namibië. Dat vrouwen inderdaad gaan denken, ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon... als je opgroeit, moet je gewoon soms zien dat het anders kan. En door gewoon te zijn, dus dat ik gewoon daar rondliep. Ja, ik kreeg heel veel opmerkingen, maar meer... Vanuit familie was het meer bezorgd dat ik er gewoon warrig uitzag. Mm-hmm. En vanuit andere mensen waren ze gewoon benieuwd van... Oh, hoe kreeg je haar zo? Nou, ik doe gewoon niks, maar je was het zo en zo. En je doet dit en dit. En heel veel positieve interesse. En later ook heel veel Facebook berichten van... ik vind je muziek leuk, maar je haar, wat doe je met je haar? En...
2: Echt waar?
1: Dus echt specifiek vragen om hoe ik mijn haar doe of hou of... Dus,
0: het is duidelijk toch een issue.
1: Het was echt een issue. Ja. Maar dan positief gezien. Dus heel veel positieve reacties gekregen uiteindelijk.
0: En hoe was het dan? Want je hebt toen een tijdje in Groningen gewoond. Hè? Ja. Hoe was het dan toen je in Groningen woonde?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben voornamelijk daar opgegroeid.
0: Want dat is toch ook een hele andere plek om op te groeien. Als je net bent geboren in Namibië, je hebt daar 5 jaar gewoond.
1: Ja,
0: en dan naar Groningen of all places.
1: Ja. Nou ja, ik woonde dus. Ik ben opgegroeid in het dorpje Zuid-Laren. Maar ik zat altijd in de stad Groningen op school. En ik denk vanaf mijn 16 heb ik altijd gewoon... mijn afro gedragen. En ik had alleen maar positieve reacties eigenlijk. Dus het was niet iets dat, dat raar was. Mensen vonden het gewoon wel...
0: Maar ja, dat is natuurlijk een illustratie van wat je net zei. Hè. Hier in Nederland word je niet, in ieder geval niet in de gaten gehouden door je familie zoals in Namibië. En misschien wordt hier ook meer, hè, mag je ook meer zijn zoals je zelf wil zijn.
1: Ja, dus het is minder controle op je uiterlijk. Of iedereen doet maar, weet je.
0: Ja.
1: Je mag doen wat je wil.
0: Dat wordt nog wel als je straks 4 maanden terug gaat naar Namibië. Moet je daar weer aan winnen.
1: Oeh, ja, dat wordt spannend.
0: Ja. Genoeg gepraat voor nu, yes. Want natuurlijk willen we je weer horen.
1: Ja.
0: Gentle Arms,
1: yes.
0: Ga je spelen. Even de andere gitaar nu. Nu wel. Shishani gaat zitten.

Dankjewel. Zo, de volgende heet Last. En daarin zeg ik eigenlijk dat het oké is dat je soms helemaal niet weet wat je wil en wat je gaat doen en wat er te wachten staat. Want heel vaak willen we dat wel weten, waar we naartoe gaan, wat we willen, hoe we dat gaan doen.

0: Lost.
1: Yes.
0: En dat betekent eigenlijk laat het los.
1: Laat het los.
0: Vraag je toch allemaal niet zoveel af.
1: Ja, maar het wees gewoon open ook. Wees niet bang. Wees niet bang om het allemaal niet te weten. En ga het gewoon tegemoet.
0: Goed zo. Yes. Kom je nog even bij me zitten?
1: Zeker.
0: Praten we nog heel even kort. Dan doen we de agenda. Want Acoustic Roots vliegt voorbij. Hè? Voor je het weet is er gewoon weer een uur om. Ik wil eigenlijk heel graag nog even dat prachtige liefdesverhaal horen van je vader en je moeder. Wil je dat nog vertellen?
1: Mm.
0: Want hoe hebben ze elkaar nou ontmoet?
1: Ja, long story. Oké, na mijn vaders eerste scheiding.
0: Make it short.
1: Was hij naar Zuid-Afrika vertrokken. Daar zat hij in de psychiatrie. Maar hij behandelde zijn collega's en patiënten, zwarte patiënten, hetzelfde, gelijk. En daardoor kwam hij in de problemen. Hij kwam echt op de blacklist te staan en... Dus hij is vrijwel weggepest uit Zuid-Afrika destijds. Omdat hij dan een kafferboetie was. Een man die mensen gelijk behandelt en vrienden is van zwarte mensen.

U luisterde naar de CD Astrakhan Café van Anouar Brahem. En we zetten de meditatie door met de muziek van de in Nederland woonachtige Indiase zangeres Sandhi Sanjana. Zij integreert traditionele Indiase vocalen met jazz en wereldmuziek. Op deze CD blijft ze echter nog dicht bij haar roots, want u kunt gaan luisteren naar twee nummers van de CD Kadim.

U hoorde Sandhya Sanjana. In het volgende blok de sensuele muziek van de Napolitaanse Pietra Montecorvino. Deze inmiddels 51-jarige Napolitaanse begon ooit als actrice, maar ze bleek ook bijzonder goed te kunnen zingen. Met een rokerige, rauwe stem zingt ze over het even rauwe leven in Napoli. Vier nummers kunt u gaan beluisteren van de cd Napoli Mediterranee.

En zo klonk Pietra Montecorvino. We sluiten af met de aanstekelijke afrobeat van Femi Kuti, zoon van de legendarische Fela Kuti. Net als zijn vader schrijft de uit Nigeria afkomstige Femi Kuti uitgesproken politieke songs, wat ook in een paar titels van de nu volgende nummers is terug te horen. Truth Don't Die en What Will Tomorrow Bring? Ik zeg het nog, de volledige speellijst is terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Moet u wel even doorklikken naar dit programma Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek in Rotterdam.

U heeft geluisterd naar Arabanda. We sluiten dit programma af met Balkan Gypsy van Goran Bregovic. Bregovic brak door in het Westen dan met filmmuziek bij de bioscoophit Underground van Emir Kusturica. Net zoals op deze cd is ook op de cd Carmen veel feestmuziek met veel blazers en snelle ritmes te horen. De cd Carmen is opgebouwd als opera en verwijst dan ook naar de opera van Bizet. En dat is niet toevallig, omdat het lange tijd de enige opera was met een zigeunerin in de hoofdrol. De volledige speellijst van dit programma vindt u op onze website www.concertzender.nl. U klikt dan gewoon even door naar Wereldmineralen. Ik neem alvast afscheid van u. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Concertzender Live Wereldmuziek. Het wordt een concert van de Touré Reichel Collective. We namen dit programma op in Theater Raza in Utrecht op 31 oktober 2012. We gaan eerst even terug naar 2008. Toen ontmoette gitarist Vieux-Fracca Touré uit Mali Idan Reichel, pianist en superster uit Israël, elkaar voor het eerst op een vliegveld in Duitsland. En uit deze toevallige ontmoeting ontstond een muzikale vriendschap die uitmondde in de Touré Reichel Collective. Ze brachten in vrij korte tijd de cd de Tel Aviv Sessions uit en toerden daarmee in de Nederlandse theaters. De muziek die ze samen produceren is bijna meditatief te noemen. De pianist en de gitarist verweven hun klanken tot een natuurlijke flow, zoals bijvoorbeeld in het tweede nummer dat ze straks spelen, Le Niger, waarin je de rivier als het ware voorbij hoort stromen. En dat terwijl Vieux-Fracca Touré toch ook behoorlijk kan rocken op zijn elektrische gitaar en Reichel uit de popwereld komt. Ze worden begeleid door Soleiman Khan op basgitaar en Amit Karmeli op percussie.

Achtereenvolgens hoorde u Azawadé, Leniger en Bamba. De eerste drie nummers van het concert van de Touré Reichel Collective. Ze gaan verder met het nummer Experience, dat een typische Malinese gitaarintro heeft. Het wordt aangevuld door de meanderende pianoklanken van Idan Reichel. Daarna een oud solo, maar eerst nu Kvar.

Thank you.

En we zijn alweer aan het laatste deel van het concert gekomen dat de Touré Reichel Collective uitvoerde in Raza in Utrecht. Ze spelen het nummer Hawa en we sluiten af met een stukje van Al Afori. U hoort Fieu Farka Touré op gitaar, Idan Reichel piano, Soleiman Kane op basgitaar en Amit Carmelli percussie. De volledige speellijst vindt u natuurlijk op onze site concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfosen. Demotische muziek uit Griekenland, dat wil zeggen zang en dans van het volk en het dorp. Die presenteert zich grotendeels als een rustieke tegenhanger van de laïki, of stedelijke populaire muziek als de rembetika. Wat muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland verschillend maakt van vrijwel alle andere demotische muziek is haar oorspronkelijke intensiteit en haar getonische en communale eigenschap. Dat moet even worden uitgelegd. Getonisch, vanwege de melodieën, ritmes en teksten die zich manifesteren als een teken van de overweldigende vruchtbaarheid van het leven, net als de grimmige herinneringen aan de dood. De muziek viert het leven en rouwt om de dood op de verschillende punten waar de twee samenkomen, de getonios. En communaal, omdat veel van deze muziek ook bedoeld was om de deelnemers te genezen en te kalmeren, ofwel door te luisteren of deel te nemen aan het dansen. De mensen namen deel in een collectief geheel. De instrumentale muziek van Epirus is pastoraal en vermoedelijk afkomstig van de Sarakatsani, een semi-nomadische populatie die duizenden kilometers aflegde per jaar om hun schapen te laten grazen. De muziek speelde een belangrijke rol in het nomadische bestaan. Luistert u en geniet u ook vooral van de verschillende opnamen van deze demotische muziek uit Epirus, opgenomen tussen 1928 en 1958.

In dit uur Metamorfozen, bij de concertzender Verschillende, al wat oudere opname van demotische muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland. Demotisch, ofwel zang en dans van het volk en het dorp. Hier is nog een aantal stukken.

en de in Nederland wonende panfluitspeler Nicolai Pirvu produceerde een LP met ook nog andere solisten. Ze steken elkaar de loef af in de suite Oltenjaska. Daarna geven ze een Taragot-solist de ruimte in een suite Pentru, waarna Nicolai Pirvu als solist diezelfde suite afsluit met zijn Nai.

Een solist op zo'n beetje alle blaasinstrumenten is Ion Lacanou. Hij begint met de fluier, een houten fluit, gaat daarna de Roemeense doelzak bespelen, de chimpoi. Vervolgens de veel langere houten caval, om tot slot op de sols de peste te gaan spelen. En dat is een soort fish scale. Hij laat zich door verschillende orkesten begeleiden.

Deze Ion Lachanu had ook nog een broertje en die heette Jacob. Hij had dezelfde hobby, het bespelen van zo'n beetje alle blaasinstrumenten die je kunt bedenken. Hij deed niet onder voor Ion en begint met de doedelzak, de chimpoi, daarna de grote lange fluit, de kaval, om tenslotte de fluier, de kortere fluit, te gaan bespelen.

Tot slot zoeken we George Zampfir weer op. In de tijd dat je zijn muziek in winkelcentra en warenhuizen overal hoorde, werd het muzak of achtergrondmuziek genoemd. Maar laten we niet vergeten dat het een groot muzikus was met een enorm gedegen opleiding in Boekarest. Van een van zijn vele platen uit de beginperiode, uit Roemenië dus, horen we 3 korte stukken Zolang de tijd ons toestaat. Henk Braaksma stelde dit programma voor de concertzender samen.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, 5 woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft er nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17 januari. Maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die

hier staan, dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parnegatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots. Want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parnegatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegat. Je speelde achterin volgens Makam Hussaini, Mikrazia en Nouza. En Mark Constance gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooit nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom. Mark.
1: Welkom.
0: Kan je praten al? Ben je uitgehecht? Ja. Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Die stonden te denken, wanneer komt hij nou? Ja. Daar gaat hij weer.
1: Nee, keer duurt het langer, andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Okay. Vertel eens even, Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?
1: De fluitiste was geen succes.
0: En de violist,
1: die paste eigenlijk perfect. Die past nog steeds perfect, want die komt soms wel eens langs. Maar die woont tegenwoordig in Amerika.
0: Okay.
1: Want die is verliefd geworden op een Californian woman.
0: Ja, kan gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: En de liefde gaat voor de band dan, hè, blijkbaar. Heb jij, Barnegatje, opgericht, kan ik dat zo zeggen? Ben je de oprichter?
1: Ja, kun je zo zeggen, ja.
0: En wat jij dacht, ik ga een Balkangroep oprichten. Wat dacht je?
1: Nou, het was meer dat ik op een gegeven moment tegen die muziek aanliep. En tegen de bandoneon aanliep. En dat waren gewoon twee dingen waar ik zo door gegrepen was dat ik dat gewoon moest gaan doen. Dus het was niet zo van, ik heb eigenlijk nooit een bewust plan gemaakt. Maar ja, dan ga je daarmee bezig. Dan kom je mensen tegen en dan zeg je, hey, zullen we samen spelen? En dan van het een komt het ander.
0: En dan ga je dat doen.
1: En dan neemt het serieuzere vorm aan. En dan ga je met audities werken. En dan ga je ook wat meer. Maar goed, het is eigenlijk gewoon. Uit liefde voor die muziek en de bandoneon is het allemaal begonnen.
0: Ja. Waar werd je dan door gegrepen bij die bandoneon?
1: Oeh, er zit er geen vrolijke noot op.
0: Je bent een melancholisch treurig.
1: Ik ben melancholisch aangelegd, ja. Ik hou ook van melancholische muziek. En. Bandoneon is gewoon, de klank is bijna, ik vind het bijna onaards. Het is zo rijk aan harmonische boventonen. En het is ook soms, je kan gewoon met één zo'n nootje van zo'n bandoneon, kan een heel publiek stil krijgen. Dus gewoon, en dan doe je maar één nootje. En hij is ook zo ontzettend dynamisch, hè. Want daarvoor speelde ik wel op zo'n klein dingetje, zo'n drierijertje. Mm. Maar in een circus, dan kan je dus, dat het fijn daaraan was, is dat dat ook los is. Het is heel fysiek. En bandoneon is dat ook. Dat heb je met de accordeon bijvoorbeeld veel minder. Dat is ook wel fysiek, want dan krijg je rugproblemen.
0: Ja, maar dit is meer...
1: Maar het zit heel erg, je bent heel erg ingestrapt, ingebonden. Terwijl een bandoneon is vrij op je knie. En alles wat je met je lichaam doet, dat hoor je terug in de klank. In de manieren, in de timbre of noem wat op. Hm. Dus dat vind ik persoonlijk, spreekt mij dat heel erg aan.
0: Dus zo ben je er verslingerd aan geraakt eigenlijk.
1: Ik ben er verslingerd aan geraakt, ja.
0: Is je lievelingsinstrument?
1: Om zelf te spelen?
0: Ja. Of gaat dat te ver?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb heel vaak gewisseld van instrument in mijn leven. En nu is het toch... Maar ja, ik mag ook graag zingen, bijvoorbeeld.
0: Dat hebben we ook gehoord al.
1: En ik mag ook heel graag percussie spelen. Maar ik denk ook, vooral voor mij is muziek, en daarom ook Barnegatje, is ik hou ook heel erg van afwisseling. Ook in mijn leven, weet je wel. Dus ik ben altijd op zoek naar dingen.
0: Wat voor dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. In principe sta ik gewoon open.
0: Je bent op zoek naar iets?
1: Ja, is inspirerende dingen. Stimulans, goede, bijzondere muzikanten, bijzondere muziek. En deze jongens hier in deze band, die hebben een beetje dezelfde instelling als ik wat dat betreft. Alles mag.
0: Alles mag? Nou.
1: Ja het moet niet, het moet geen grapje worden of zo. Maar in principe... Als ze nou zeggen dat hij ineens, Michiel Bakkers zegt... Oh, maar ik hoor een aanbeeld in dat nummer. Dan zeg ik, ja, vooruit, proberen we dat.
0: Dus die staat wel open voor het experiment.
1: Ja. Hm. Maar moet wel... Kloppen. Het moet bij elkaar passen, het moet kloppen. Hè?
0: Maar en ook de Balkanmuziek dus. Dat wel.
1: Ja. Zij het dat is vooral ook dat het mij heel goed paste, die Balkanmuziek. En dan vooral de muziek van de Roma en de Griekse Rebetiko.
0: Je ziet er helemaal niet uit als een Roma. De enige die er een beetje nog uitziet, die een beetje bij mijn beeld van een Roma past, is Michiel Bakkers.
1: Nee, maar ja, dat ben ik natuurlijk ook niet. En waarom zou ik moeite gaan doen om te proberen zo eruit te zien?
0: Nee, dat hoef je helemaal niet.
1: Ik doe ook geen moeite om ze te proberen om ze na te doen. Nee.
0: Maar je hebt wel die prachtige klank ervan. Hoe heb je die zo goed eigen gemaakt?
1: Doen, veel doen. Dat is altijd wat ik iedereen aanraad. En vooral ook veel fouten maken.
0: Ben je ook echt fouten maken, ben je ook naartoe geweest om met mensen te spelen daar?
1: Nou, voor andere redenen, maar er wordt altijd gespeeld. Dan.
0: En dan kan je altijd meespelen?
1: Ja, meestal wel, als ik het kan volgen tenminste.
0: De fietsbandbas heb ik beloofd dat we daar iets over zouden zeggen. Maar ik begrijp dat we het niet te veel over hoeven te zeggen. Want op de nieuwe cd, Podon, komt hij helemaal niet meer voor. Vertelde Michiel, de andere Michiel die hem gebouwd heeft.
1: Twee nummertjes, geloof ik.
0: En that's it.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe, vertel nog even snel hoe die ontstaan. Hoe is hij erop gekomen?
1: Het is een soort ongestructureerde knutselwoede van onze gitarist, Michiel Hollanders. En die komt regelmatig met nieuwe instrumenten op te proppen. En meestal klinken ze ook verrekt goed. Helaas hebben we vandaag alleen, want op de plaat staat bijvoorbeeld de klootviool. Dat is een geweldig instrument. Is die alleen vergeten vandaag. Dus
0: dat kan gebeuren.
1: Maar ja.
0: Mensen zijn altijd licht zenuwachtig als ze in Acoustic Roots moeten gaan optreden. Dat geeft helemaal niks. Reflecteert hoe jullie nu spelen ook hoe jullie in het begin 14 jaar geleden speelden? Of heeft dat een hele ontwikkeling doorgemaakt?
1: Dat heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En ik moet wel zeggen dat deze plaat, want de vorige plaat bijvoorbeeld, dat was meer soort van echt van, dit is wat we doen en deze liedjes die zitten nou in onze live set. En dat hebben we zo live mogelijk geprobeerd op te nemen, terwijl deze plaat daar is echt over nagedacht.
0: Over deze plaat is echt nagedacht?
1: Meer dan over vorige platen.
0: Oké, en wat hebben jullie bedacht bij deze plaat?
1: Nou, ik wou vooral op de groove gaan hangen en ik wou iets met meer, een beetje meer trance. En een iets, dat is moeilijk uit te leggen.
0: Moeilijk, hè? Het is moeilijk ook over muziek te praten, of niet?
1: Ja, maar ik wist wel waar ik naar op zoek was. En ik wist ook wie ik daarvoor wou hebben. We hebben hele fijne gasten op onze plaat ook. Bart Maris en Kamal Ors. En Simon was gewoon de perfecte man om dat te produceren.
0: Hij heeft plaat geproduceerd, hè? Ja, voor het eerst dat je een producer hadden.
1: Ja, dat had ik ook echt verzonnen. Ik wil nu gewoon een keer met iemand van buitenaf werken. En dat ook, maar het moet dan dus wel iemand zijn die je volledig vertrouwt. Mm-hmm. En met Simon was gewoon heel makkelijk. Ik heb misschien 10 minuten... Ik heb hem eerst gevraagd om naar een concert te komen. Hij is mijn buurman ook, dat scheelt. hij woont in Rotterdam tegenwoordig. Maar, en ik dacht van, als hij daar met een smile op zijn gezicht aan het afloop van een concert staat, dan is het goed, gaan we doen. En vervolgens, we hebben ongeveer 10 minuten over gepraat over wat de bedoeling was. En dat was genoeg. Hij begreep het perfect.
0: Perfect, oké. Okay.
1: En voor de rest zijn we gewoon in zijn ruimte, geweldige studio Epic Rainbow Unicorn, hebben gewoon opgezet en zijn we gaan spelen.
0: En het is geworden wat je in je hoofd had.
1: Ja, het is precies wat ik in mijn hoofd had.
0: Want
1: het
0: is moeilijk uit te leggen. Ja. Ook aan de rest van de band, denk ik.
1: Ja.
0: Of hebben die ook inspraak gehad? Of zet jij de lijnen uit?
1: Nou, ik zet ook, iedereen heeft inspraak, maar ik zet wel de lijnen uit.
0: Ik kijk nu even hoe ze kijken. Ze zitten achter jou. Ik kijk even hoe ze kijken.
1: Nee, ik hoef dat niet te zien in de ship. Nee, iemand moet toch lijnen uitzetten. We hebben ook verzonnen voor deze plaat van, we gaan het niet te democratisch maken. Want dan, en dat vind ik op zich wel, kijk, als je een visie hebt, dan moet je die niet moet je geen water bij gaan doen. Dan wordt het alsof, als het te democratisch is, dan krijg je altijd een soort van middelmatige visies, laat ik het zo zeggen.
0: Klopt, je hebt verlichte leiders nodig. En neem je plaats in, zou ik
1: mensen
0: zeggen.
1: Mensen met een idee, hè?
0: Kijk, mensen met een idee. En dit idee heeft geleid tot Podrom. Daarvan spelen jullie de meeste van jullie nummers vanavond. Armenian Waltz is de volgende, klopt
1: ja,
0: dat, Mark?
1: Klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ga jullie gang. Parnegatje. Gezondheid.

0: Zoals gitarist die aan het ompluggen is.
1: Dan kan je mij vertellen, Mark, dat Jurina was, klopt dat?
0: Ja, klopt.
1: En wat ga je nu spelen?
2: We gaan nu Ime Presakias spelen.
1: Okay. Waar gaat dat over?
2: Aan de hoogte en de laagtepunten van het drugsgebruik.
1: Oh.
2: En wat het toch fijn is om dictator te zijn. Oh. En dat het ook heel goed samengaat.
1: Heb je iemand specifiek in gedachten?
2: Nou, mezelf.
3: Yes. Hier is het niet.

0: Parnegatje. En dit was Ime.
1: Ime.
0: Prezakias. Ja. Jullie invloeden komen... Mark Constance, de invloeden van jullie muziek komen steeds verder uit het oosten. Hoe ver zitten jullie nu? Mongolië, geloof ik. Afghanistan, zoiets. Kan het?
2: Mongolië nog net niet.
0: Oh, hoe ver gaat het nog?
2: Afghanistan...
0: Wat jou betreft?
2: Hangt er vanaf. Het moet in het beeld passen, in de rest van het beeld.
0: En wat is de rest van het beeld?
2: Op dit moment, ja, dat zou je zeggen, op dit moment is dat deze voorstelling, mm-hmm. deze plaat. Het klopt wel, we zakken steeds een beetje meer af naar het Midden-Oosten eigenlijk. Dus veel Persische dingen, Armeense dingen, dat soort werk. Maar, ja, ik heb nog niet echt een duidelijk beeld over de volgende plaat, of het volgende programma.
0: Maar dat hoeft toch nog niet? Deze is net uit, Poderom.
2: Ja, precies. Maar dat ik probeer te zeggen dat het volgende programma... Ja, dat kan op dit moment kan het van alles worden. Het ligt nog helemaal open.
0: Oké, dus Poderom betekent onderweg. Maar naar wat, naar wie, naar waar, dat weet je eigenlijk nog niet.
2: Ik denk toch wel een beetje richting Arabië.
0: Het Midden-Oosten-Arabië.
2: Ja.
0: Oké. Nou, laten we eerst van Poderom genieten, toch? Voordat we weer iets nieuws gaan doen.
2: Zou ik zeker doen.
0: Ja. Dus Acoustic Roots duurt nog minder dan 20 minuten. Dus jullie hebben nog alle tijd om door te spelen.
2: Okay.
0: De mannen zijn nu even verdwenen, dus die moeten we dan gewoon weer even optrommelen. Juksek ga je zo nog spelen. Saltadoros.
2: Yes.
0: En Sulemanovo. Maar dat is de enige van jullie van andere CD. Hè? Dat staat niet op Poderom. Okay. De mannen zijn weer gearriveerd. Ga je gang, neem je plek in. Wat ga je nu spelen? Wat voor instrument?
2: Bandoneon.
0: Okay. Je lievelingsinstrument. Ja.

0: vertel even iets of zo.
1: Ja, nou, ik zal vertellen dat iedereen weer terug is, dat hoort u. Oh, ja. En iedereen speelt ongeveer weer... Nee, Gerwel heeft de klarinet gegrepen. Dan Taffy gitaar, Michiel. Twee Michielen, dat maakt het moeilijk.
2: Zeg maar Fred,
1: zegt hij.
3: Hamza.

Saltadoros. Toch een al bijna 100 jaar oud lied over de herverdeling van de rijkdom.

0: Dankjewel.
1: Mark Constans.
2: Lekker warm hier.
1: Lekker warm hier, ja. Je begint ervan te zweten. Vind jij het goed, Mark, om Sulemanovo over te slaan? Anders komen we. Anders reden we het niet eens binnen het uur met jullie.
0: Want een live, je weet bij ons nooit precies hoe lang het nummer duurt.
1: Precies, een live optreden kost toch meer tijd dan je denkt. En dan kunnen we nog even kort spreken. Op jullie site staat de sound van Parnegatjes, die van een tekker. Wat is dat?
0: Dat is een soort underground bar eigenlijk.
1: Ja, een ontmoetingsplaats.
0: Tekker, dat komt dan uit
1: Grieks.
0: Uit het Grieks, uit de 40e jaren.
1: Een ontmoetingsplaats voor dodende zielen.
0: Ja.
1: Die al eens maar voor één moment willen ontsnappen aan de dagelijkse gekte van de wereld.
0: Juist.
1: Vat dat de sound goed samen?
0: Ja, prima.
1: Heb je dat zelf geschreven?
0: Nee hoor.
1: Je had het kunnen schrijven waarschijnlijk.
0: Wie is dat, van Saskia?
3: Ja.
1: En wie is Saskia?
0: Saskia Thornquist.
1: Okay. En dat valt het wat jou betreft goed samen?
0: Ja, dit is van de vorige plaat volgens mij, of niet?
3: Mm-hmm.
0: Ja. Van Keffi, ja.
1: Ja, klopt. Ja. Maar gaat het ook over Podrom?
0: Ja, zeker. Ja, ik speel muziek omdat het me gelukkig en gezond houdt. En ik geloof zeker, daarom is het ook heel jammer dat al de muziekonderwijs op die school en zo naar de kloot gaat. Want zelfs al doe je later niks mee in je leven, je wordt toch een ander mens van.
1: Het is geweldig.
0: En muziek, het is geweldig. Als ik speel voor mezelf, omdat ik dan even gewoon er niet ben. Of liever gezegd, ik ben er wel, maar het is een soort gesupprimeerde versie van mij. Weet je wel, over wat ik morgen moet gaan doen en over de boodschappen. Dat is allemaal even helemaal weg. Ik ben gewoon helemaal in het nu.
1: Ja.
0: En volgens mij is dat ontzettend gezond. En het beste is natuurlijk als je dat ook kan doorgeven. Daar zijn concerten voor. Dat mensen even 2 uren gewoon helemaal niet
1: hoeven nadenken.
0: En gewoon in het moment leven en samen die energie dragen. En dat heeft volgens mij in de mens nodig. En ik een beetje meer dan de rest.
1: Ja. En iedereen misschien wel van Barnekertje. Iedereen knikt, braaf. Goed zo, jongens. Nou, dat onderdompelen in zo'n optreden, dat kan wat Parnegatje betreft. Ik ben nu toe aan onze agenda in Acoustic Roots. In februari nog, op 6 februari in het Rietveld Theater in Delft. En op 13 februari in Schouwburg de Muzeval in Emmen. Daar is Parnegatje te doen. Dan Oerna en Kroke, zanger uit Mongolië, ontmoet Poolse klezmer. Op 23 januari in Raza in Utrecht. Zep Voor speelt samen met 2 andere snaargeweldenaren, Anton Goudsmit en Jan Roita, in het Muziekgebouw aan het IJ op 31 januari. Op 1 februari treedt Teresa Salguero, de ex-zangeres van Madre Deus, op in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Zigeunerband Taraf de Haidouks is afkomstig uit Roemenië en geeft een concert op vrijdag 31 januari in Raza. En zaterdag 1 februari in het Bimhuis in Amsterdam. En op 8 februari vanaf 4 uur 's middags in de Doelen in Rotterdam de Celtic en Balfolk Night, een breed geschakeerd dansfestijn met Keltische roots. En ook in het Bimhuis op vrijdag 21 februari Arifa, Voices from the East. En Toto La Momposina y Sus Tambores, de grande dame van de Colombiaanse muziek, treedt op in Raza in Utrecht op vrijdag 14 februari. En tot zover de agenda van Acoustic Roots. Zoals gezegd, Parnegatje nog 2 keer in februari in Delft en in Emmen. En nog 1 keer zometeen in Acoustic Roots. Dit was het voor deze maand. Acoustic Roots live bij de concertzender. Techniek Hans Meerman. Slaaploze nacht heb je ervan gehad, hè, voor deze keer. Presentatie Karin van der Booghuis. Volgende maand zijn we er weer. En wie er dan komt, dat is een verrassing. Dat zullen we nog zien. Nog 1 keer Parnegatje, Mark Constanze, Gerwel Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. Madalena.
0: Ik doe 3.

Baseko Kouyaté is met zijn band Ngoi Ba een graag geziene gast in Nederland. Dat is niet voor niks. Hij en zijn vrouw, zangeres Amisako, zorgden vorig jaar voor een magisch moment op het Hertme Festival. Dit jaar staan ze op het Festival Mondiaal in Tilburg. Daarnaast heeft Lowlands, het grootste festival van de Lage Landen, Baseko Kouyaté dit jaar op het programma staan. Hier een voorproefje met het nummer Wagadou. Hierna hoort u twee nummers van het nieuwe album van Youssou N'Dour, de gouden stem van Senegal, en hij staat op 6 juli op het Amsterdam Roots Open Air.

Het Houtfestival in Haarlem heeft elk jaar een divers en mooi programma en is ook nog eens helemaal gratis. Dit jaar staat er bijvoorbeeld polyfone zang van de AK-pygmeeën en Koreaanse rock op het programma. Ook de Nederlandse afrobeatband Koffie zal er het podium betreden. We sluiten de uitzending af met deze Hollandse afrobeat. Je kunt luisteren naar nummer Afro Mojo van Koffie. Voor de speellijst en meer informatie over de festivals gaat u naar onze website Concertzender NL. Dit programma is samengesteld door Susanne van der Pol.

εκασί. Ασύνη εκασί. Σύνη οίρα ανάκτε. Σύνη σάκπε νερού ενέν.

Welkom bij Wereldmineralen van de Concertzender op Radio 6... met in deze uitzending bijzondere en ongebruikelijke combinaties. We begonnen met de samenwerking tussen de Ierse groep Kila en Ainu Oki uit Japan. De volledige speellijst staat op de site van de Concertzender.

Je luistert naar Wereldmineralen met vandaag ongebruikelijke en bijzondere combinaties. Je hoorde net Paban Paul samen met Sam Mills. Kijk voor de volledige speellijst op de site van de concertzender.

0: Je luisterde naar Wereldmineralen met bijzondere en ongebruikelijke combinaties.
1: Op zoek naar een nieuw huis? Kom naar ERA's landelijke open huizenroute en bekijk zoveel huizen als u wilt. Op zaterdag 14 juni is het weer zover. Tussen 11 en 3 uur bent u weer van harte welkom. Meer weten? Kijk op era.nl voor de adressen. ERA, sterk door service.
2: Ik hoor dat je het leuk vindt om urenlang te kletsen. Daarom kan je naar elke Ziggo-telefonie-abonnee onbeperkt gratis bellen. Gewoon met alles in één van Ziggo. Een pakket met televisie, internet en telefonie in één. En dat is nog makkelijk en voordelig ook. Vertel me wat je wil. Dan geef ik je advies op ziggohelpt.nl. Of bel 0900 0730. Lokaal tarief.
3: Er zijn weinig kranten met zo'n brede muzikale belangstelling als NRC Handelsblad. Die varieert van... tot... en van... tot... ontdek ook de muzikale kanten van de krant. Neem een proefabonnement van 5 weken voor 10 euro. Kijk op nrc.nl/actie. NRC Handelsblad. Partner van het North Sea Jazz Festival.
4: Als officieel partner van Euro 2008 kunt u niet om Hyundai heen. Met gratis EK-ballen bij een proefrit en officiële actiemodellen. Zoals de Hyundai Santa Fe Freestyle. Extra stijlvol uitgerust met onder andere 18-inch lichtmetalen velgen en parkeersensoren. Uw voordeel? 2150 euro. De Hyundai Santa Fe staat.

Dit is de Concertzender Live met een concert van Ebo Taylor en zijn band Bonse Concoma. Het concert werd opgenomen in Raza in Utrecht op 21 januari van dit jaar. Zanger, gitarist Ebo Taylor is een veteraan van de Ghanese highlife muziek. Tezamen met Fela Kuti en Nigeriaanse drummer Tony Allen was hij de belangrijkste vormgever voor Afrobeat. Afrobeat is een combinatie van jazz, Yoruba music, dat is Nigeriaanse drummuziek, funk en highlife. Fela Kuti werd wereldberoemd. Ebo Taylor was vooral populair in Ghana. De carrière van Ebo Taylor omspant meer dan 60 jaar. En om al zijn muzikale avonturen te benoemen, is dit programma te kort. Wij volstaan met wat hoogtepunten. Hij begon zijn loopbaan als solo-gitarist en arrangeur bij de Stargazers Band en de Broadway Dance Band in Ghana. Van 1962 tot 1965 was hij in Londen, waar hij muziek studeerde en bandleider werd van de Ghana Black Star Band. In 1965 ging hij terug naar Ghana als gitarist en bandleider van de Uhuru Dance Band, de bekendste highlife band aldaar. Vanaf 1970 maakte hij vele opnames als soloartiest, zoals zijn albums Ebo Taylor en The Pelicans, waarvoor hij hits schreef als Heaven en Come Along. Ook werd hij muzikaal directeur van twee Ghanese platenmaatschappijen, Essie Bonds, Gagopon en Polygram. In 2009 maakte hij een lang verwachte cd met zijn nieuwe band Bonse Concoma. Hij oogste veel succes met deze 13-koppige band verleden jaar tijdens het Afrika Hertmesfestival. Begin dit jaar toerde de groep door Europa voor 5 exclusieve concerten, waarvan 2 in Nederland. Bonse Concoma bestaat uit jeugdige percussionisten, zangers en danseressen, trombonist Benjamin Osebotti en Ebo Taylor Jr. op keyboard. U gaat luisteren naar het concert dat werd opgenomen in Raza in Utrecht. Allereerst 5 nummers die hij speelde voor de pauze. Thank you.

Thank you.

0: name's Harry Taylor. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. This is Bunsy. Thank you. At this time, the band will take a short break. The story is, when no more heaven, everybody wants to go to heaven. But I bet you, how many of you want to die? Take a short break.
1: U luistert naar Concerten Live met een opname van het concert van Ibo Taylor en Bonse Kankoma in Raza, Utrecht, op 22 januari van dit jaar. Bonse Kankoma bestaat uit jonge, getalenteerde muzikanten uit het gebied van Zeltpont, waar Ibo Taylor woont, maar ook muzikanten uit de Universiteit van Ghana, waar Taylor al 7 jaar lesgeeft in highlife en jazzgitaar. Het gebruik van het Kankoma drum ensemble naast de gitaren, bas, keyboard en de kopersectie geeft de composities en arrangementen van Ibo Taylor een modern tintje en maakt het een uniek project in moderne Ghanese muziek. Na de pauze een korte introductie en dan de song Amekwam Puga, dat maar liefst 25 minuten en 26 seconden lang is. Het concert eindigt met de nummers Agyenkan Christ en Come Along. U vindt de speellijst terug op concertzender.nl en dan klinkt u door naar Concertzender Live. Dit programma werd geproduceerd door Kees van der Wiel en samengesteld door Carolien Kleren. De technicus was Wijnand de Groot.
0: Hey, Mr. Soundman. We're back on the bandstand with the Bunsy Kankoma from Zeltpont. Now, let's go.

African woman.

0: Dank u wel.
1: Hoe gaat het met jouw gitaar op?
2: Ik probeer ze uit de kaart te houden.
1: Altijd van een wachten.
2: Er zijn mensen die vragen wel eens waarom heb je toch zoveel gitaar? Dat komt dames en heren omdat we bij ieder nummer in een andere stemming spelen. Dit is geen mineur. Goed genoeg.

0: Tot slot van deze concertzende live hoort u allereerst een mooi intro op de oet door Haitham Savia van het al wat oudere nummer Farewell Shalabai en daarna volgt het nummer Dancing. Het concert wordt beëindigd met de toegift Heart Killing Floor van Skip James. Op 15 september brengt No Blues hun langverwachte dubbel CD uit. En zondag 29 september wordt deze CD gepresenteerd in poppodium Burger Weeshuis in Deventer. En dat gebeurt dan om 3:00 middags.
1: We doen er al een paar voor je, dames en heren. En we gaan nu het nummer spelen van onze eerste CD. Wat u misschien wel eens uit de radio hebt kunnen horen. Het is al een jaar of 6, 7 geleden, dames en heren. Tempus fugit. Latijn. Dit nummer heet Farewell Shalabai, Farewell Schoonheid. En traditiegetrouw gaat Haitham een intro doen.
2: Als hij gestemd is.

0: nog een serieuze vraag trouwens. Zijn we happy? Hoort erbij, rock'n'roll, ja hoor, gewoon, hoort erbij. Dus voor de radio hebben ze iets leuks om te draaien. Weet je. De gekke Vermeurs, denk ik. Dan gaan we het publiek vragen. Hoe lang mag zijn intro duren? Kan er iemand even een wekkertje zetten?
1: Oh wow, dankjewel.

Tsa Fat Simu is een zogenaamd lamellofoon, of ook wel een duimpiano genoemd. Het instrument speelt een belangrijke rol in de muzikale en geestelijke cultuur van de Shona. Het wordt onder meer gebruikt tijdens seances waarbij familieleden in contact komen met de geesten van hun voorouders. Luister naar de Mbira Tsa Fat Simu, de stem van de voorouders.

De Mbira Tsavatsimu bestaat uit een rechthoekig houten klankbord waarop 22 platte metalen lamellen zijn geplaatst. Deze worden met beide duimen en de rechterwijsvinger bespeeld. Op het klankbord is ook een aantal kroonkurken gemonteerd. Deze trillen mee, waardoor het karakteristieke zoemende bijgeluid ontstaat. Om de klank te versterken, wordt het instrument tijdens het spelen in een grote kalebas geklemd. De mbira wordt solo bespeeld, maar ook in kleine ensembles die meestal uit twee mbira's bestaan en een hosho, dat is een rammelaar. De lamellen van de mbira Tsavatsimu zijn in drie groepen te verdelen. Een hoog, een midden en een basregister. Het hoge register bevindt zich aan de rechterkant van het instrument en voor deze lamellen gebruikt de speler zowel zijn rechterduim als zijn rechterwijsvinger. Met de wijsvinger worden vooral de melodische lijnen gespeeld. Het midden- en het basregister zitten aan de linkerkant van het instrument en worden onder meer gebruikt voor de harmonische ondersteuning. Voor deze lamellen gebruikt de speler zijn linkerduim. In het nu volgende Mbira-stuk hoort u hoe de speler eerst het middenregister gebruikt en daarna de bastonen toevoegt. Pas later speelt hij in het hoge register ook de verschillende melodische lijnen. Het nummer heet Dangurangu en wordt

gespeeld door de beroemde Mbira-speler Badambira. De opname is in de jaren 70 van de vorige eeuw gemaakt door de Amerikaanse etnomusicoloog Paul Berliner.

In Mabira-muziek wordt vaak gezongen, ook door de spelers zelf. De Shona onderscheiden daarbij drie verschillende zangstijlen die in één muziekstuk naast elkaar voor kunnen komen. Bij de eerste stijl, Mahonera genaamd, neuriet de speler zachtjes mee met de klanken van zijn instrument. De tweede zangstijl bestaat uit hoge, scherpe uithalen die soms met overslaande stem worden gezongen. De Shona noemen deze stijl Huro. De derde vocale stijl heet Kuriketera. Hierbij wordt de tekst op melodie gezongen of ook wel gesproken. In het volgende nummer, Chaminukawe, zijn deze verschillende zangstijlen goed te onderscheiden. U hoort de stem van Hakorotwi Mude.

De traditionele Mbira muziek heeft een sterk cyclisch karakter. Elk stuk is opgebouwd als een voortdurende herhaling van een steeds dezelfde reeks van 12 akkoorden. Deze reeks bestaat op haar beurt weer uit 4 frases met elk 3 akkoorden. Per muziekstuk kan het beginpunt van de reeks verschillen. De Duitse etnomusicoloog Klaus-Peter Brenner heeft een studie gemaakt van deze akkoordenreeks en de herkomst ervan. In zijn boek Mbira en Chipendani, met bijbehorende cd's, laat hij zien en horen dat deze akkoordenreeks oorspronkelijk op een ander instrument, namelijk de muziekboog, tot ontwikkeling kwam. U hoort deze Klaus-Peter Brenner nu zelf deze akkoordenreeks op de Mbira spelen en wel op 7 verschillende toonhoogtes. Hij laat zo horen dat het schema op alle tonen uit de toonladder gespeeld kan worden. Hij fluit zelf mee om het verloop van de akkoorden te benadrukken. Meteen daarna speelt hij een soloversie van een van de oudste Mbira-nummers, Kariga Mombe. De opeenvolgende samenklanken zijn hierin duidelijk herkenbaar.

Wanneer twee mbiras samenspelen, gebeurt het op een speciale manier. De afzonderlijke partijen klinken namelijk niet tegelijk, maar telkens om en om. Daardoor grijpen de partijen als het ware in elkaar. De hoofdpartij heet Kushaura, ofwel de leider. Deze speler begint en zet de basispatronen neer voor het stuk. De andere partij, Kutsinira genaamd, letterlijk vertaald de menger, haakt op een gegeven moment in en speelt zijn tonen telkens vlak na die van de leider. En zo ontstaat een complex en steeds wisselend vlechtwerk waarin de spelers het stuk gezamenlijk vormgeven. Luistert u nu naar een studio-opname van het nummer Nimeshusasa. Doordat de opname met contactmicrofoons is gemaakt, zijn de twee afzonderlijke partijen goed hoorbaar. Aansluitend hoort u hetzelfde nummer, maar nu in een door Paul Berliner in 1975 gemaakte opname uit Zimbabwe. De spelers zijn Cosmas, Alexio en Simon Magaya op mbiras en Hosho.

Sommige Mabira-spelers zijn zo virtuoos dat ze de twee verschillende partijen, de leider en de menger, op één instrument kunnen combineren. Het lijkt dan alsof er twee muzici aan het spelen zijn. Een prachtig voorbeeld hiervan is het nu volgende stuk, genaamd Nimutimu. Het wordt gespeeld door John Kanaka, die beroemd is geworden onder de naam Maritsambira, oftewel de Mbira-speler. In deze opname speelt hij solo.

De manier waarop de lamellen van de Mbira Dzavatsimu gestemd zijn, kan sterk variëren. Zo zijn er hoger en lager klinkende instrumenten, maar ook de manier waarop de lamellen ten opzichte van elkaar zijn gestemd is niet uniform. Als echter twee of meer instrumenten tegelijk worden bespeeld, zal de basisstemming wel hetzelfde zijn. Een mooi voorbeeld van een afwijkende stemming is het instrument van de Mbira-speler James Soko. Hij speelt op een zeer oud instrument dat hij van zijn vader had geërfd. Omdat hij de nalatenschap van zijn vader wilde respecteren, had hij de stemming van het instrument na diens dood nooit meer veranderd. Hierdoor klonk zijn muziek anders dan normaal. Maar de Shona zullen desondanks een door hem gespeeld stuk zonder meer hebben herkend. U hoort nu deze James Soko in een opname van Hugh Tracy uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De opname verscheen op het SWP Records label. James Soko speelt een stuk genaamd Shumba, oftewel Leeuw. Als een groep mannen op jacht was gegaan, zongen de achterblijvers dit lied om op deze manier de jagers geluk te brengen.

0: handy, handy, dandy.
1: Mbira-muziek wordt gekenmerkt door uitgebreide improvisaties. Tijdens een stuk wordt voortdurend gevarieerd op de basispatronen en steeds opnieuw voegen de spelers andere muzikale elementen toe. Eerdere variaties verdwijnen, andere komen ervoor in de plaats. Daardoor verandert de muziek vrijwel ongemerkt. Een procedé dat ook bekend is van de minimal music.

Adiós.

Dat was Taireva, gespeeld door Cosmas Magaya en Luken Papimamire op Mbira en Evat Mujuru op Hosho. Hoewel de Mbira traditioneel alleen door mannen werd bespeeld, zijn er ook vrouwen die een hoge graad van meesterschap op het instrument hebben bereikt. Een bekend voorbeeld hiervan is de Mbira-speelster Stella Chiveshe. Maar de eerste vrouwelijke Mbira-speler die nationaal en internationaal doorbrak is Biulur Dioko. Ze bereikte een zodanig hoge status dat zij de koningin van de Mbira-muziek werd genoemd. U hoort van haar een opname die in 1989 in Harare is gemaakt door de Duitse etnomusicoloog Gerhard Kubik. Biulur Dioko speelt het nummer Kusanga.

Voor de Shona heeft de Mbira van oudsher een spirituele betekenis. De Mbira speelt een belangrijke rol bij nachtelijke ceremonies, de Bira genoemd. En hierbij worden de geesten van voorouders opgeroepen. Bij zo'n seance wordt de geest van een overleden voorouder overgehaald om, via een medium, met een familielid in contact te komen. Meestal leggen de aanwezigen dan bepaalde levensvragen aan de overleden voorouder voor, of ze vragen zijn of haar bescherming. De voorouderlijke geest geeft hierop, ook weer via het medium, antwoord of commentaar. Zij doen dit echter alleen als de Mbira-muziek hun bevalt. En dat gebeurt dan alleen weer als de muziek op de juiste manier wordt gespeeld. Het vereist dus van de muzici een grote muzikale vaardigheid en heel veel uithoudingsvermogen om de geesten daadwerkelijk op te roepen. Een Mbira begint meestal na zonsondergang en kan doorgaan totdat het weer licht wordt. De muzici spelen dus vele uren onafgebroken door met slechts kleine onderbrekingen. De aanwezige familieleden en het medium zingen, dansen en drinken en raken door de hallucinerende werking van de muziek in trance. Als de geest via het medium begint te praten, stopt de muziek. En zodra de geest vertrekt, begint de muziek weer. De naam van het instrument, Mbira Zafatsimu, is rechtstreeks afgeleid van deze nachtelijke Bira-ceremonie. Mbira Zafatsimu betekent de stem van de voorouders. Luistert u tot slot naar een weergave van een deel van zo'n Mbira. Het werd opgenomen in het dorp Kwaramba. En behalve twee Mbira's en een Hosho klinkt het geluid van drums en handgeklap. Ook het stampen van de voeten van de dansers is hoorbaar. Het geldt trouwens ook voor het gepraat van de aanwezige familieleden. Het stuk dat wordt gespeeld is weer Nemasusasa.

0: Volgens Rob van Nielen konden we niet om het zojuist gedraaide nummer heen. Wie zich nog moet overtuigen hoe mooi de Tamicrest variant van Woestijnvol klinkt, hoeft alleen maar het slotnummer Daad te doen itraan op te zetten. Pocon voor de oren. Hij beoordeelt ook de CD-DVD Acoustic Africa in Concert van Habib Koité, Afil Bokoum en Oliver Mtsukutsi. Een monument voor de Afrikaanse muziek, zegt hij over deze in Raza opgenomen tip-CD en DVD. We luisteren naar Dia Die.
1: Donner du soutien aux femmes et de la confiance aux enfants. C'est pas compliqué ça. Lorsqu'un peuple veut changer, il le peut. Il n'a pas besoin de l'or pour ça. C'est vrai, et c'est ça la politesse. Sankare Bari.

Dit was Reina de Afrika van de Peruaanse zangeres Susana Baca. Over haar cd Afro Diaspora schrijft Rob van Nielen: als verbindend element tussen de vele Afrikaanse sporen in Zuid-Amerikaanse muziek enerzijds en de inheemse muziek van het continent anderzijds, kan Afro Diaspora met recht nu al worden beschouwd als een mijlpaal. Terug naar Europa dan met Kari Bremnes en de cd Fantastisch alle reden. Een tip-cd van Joop van den Bremen. Haar zang is even fascinerend als het landschap van die Noorse eilanden, meent hij. Dit is Tolkzang.

U hoorde een track uit de CD Tulum van de Turkse muzikant en zanger Emin Yakci. Luther Zevenbergen is lovend. Zowel voor doedelzakfanaten als liefhebbers van de Turkse muziek is deze CD verplichte kost. Tsilya Tselenenke is de DVD-CD-album waarmee de Estse folkgroep Sviata Vatra haar eerste lustrum viert. De muziek is zeer aanstekelijk, opzwepend, meeslepend en dansbaar, vindt Marius Roeting. Wij luisteren naar een polka.

Partytime is het ook bij Balaxy Orchestra. De cd Wilkie May Trip is gemaakt met maar één doel, een heel groot Balkanfeest, zegt Piet Karregat. We begonnen deze uitzending met een Amsterdamse groep die klezmer-invloeden verwerkt in haar muziek en we eindigen deze New Folk Sounds on Air met een Amsterdamse klezmergroep. Stettelband Amsterdam heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt, waardoor er een natuurlijker, puurder en zelfverzekerder geluid is ontstaan, verklaart Hans van Delen. We sluiten af met Old Bulger van de cd Klezmer Village. Voor meer informatie over New Folk Sounds surft u naar www.newfolksounds.nl. En dit programma New Folk Sounds On Air werd samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertcenter. Vanuit de Cargador in Utrecht is dit Acoustic Roots, ons maandelijkse wereldmuziekprogramma met live muziek en interviews. Vandaag in de studio het Göksel Yılmaz Ensemble. En natuurlijk beginnen we met muziek.

het Guksel Yılmaz Ensemble met Şat İskenderiya van hun nieuwe cd Ken Zaman. Ik ga straks praten met Guksel en met zangeres Funda over hun muziek, maar eerst gaan we luisteren naar een tweetal stukken.

We zijn begonnen met een stuk wat jullie, de meeste van jullie kennen, Shat Iskandaria van de vorige CD. Was ook een Arabisch nummer van Fairuz. En we zijn doorgegaan met Alaa Asfourie, een speciaal nummer. Bekendgemaakt door Sabah, die vorig jaar helaas ook overleden is, jammer genoeg. En nu gaan we verder met een mooie traditionele nummer uit onze streek, uit Liwa Iskenderun, uit Antakya. Mariam, Mariam, Mariam Team.

0: het Guksel-Yilmaz-ensemble. En terwijl Guksel en Funda hierheen komen naar de presentatietafel, vertel ik u nog eventjes dat we Acoustic Roots opnemen in de Cargador in Utrecht. En als u bij zo'n opname aanwezig wil zijn, ik heb het al even tegen de luisteraars, dan kan dat. En dan kunt u via onze website ontdekken wanneer die opnames plaatsvinden en met welke artiesten. Concertcentrum.nl, dat is het adres van onze website. En inmiddels zitten Guksel en Funda aan tafel. Voor alle duidelijkheid, jullie zijn broer en zus.
1: Wij zijn broer en zus.
0: En wie is de jongste en wie is de oudste?
1: Ik ben de jongste natuurlijk. Toch?
0: En waarom is dat natuurlijk?
1: Nee. Dat was een grapje.
0: Jullie zingen in het Arabisch, zeker op deze plaat. En ja. Dat zijn we niet gewend van mensen die uit Turkije komen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Heb je even, Tom?
0: Oh ja, we hebben 10 minuten voor het gesprek. Ja, maar
1: ik ga het kort houden. Okay. Je weet, Turkije bestaat niet alleen maar uit Turken. Mm-hmm. Zelfs een heel klein groep zijn echt, zeg maar, van oorsprong Turks in Turkije. Er zijn verschillende etnische groeperingen. De grootste groep zijn de Koerden, dat weet je. En er is ook een groot Arabische gemeenschap in Turkije. Voornamelijk in Zuidoost-Turkije.
0: Dus in de buurt van Syrië?
1: In de buurt van Syrië, aan de grens van Syrië vooral. Mm-hmm. En ja, mijn ouders, wij dan automatisch, wij zijn geboren in Nederland. Maar mijn ouders die komen uit Antakya, de oude Antiochië. Voor Syrië bekend als Liwa Iskenderun, omdat het vroeger bij Syrië hoorde. Mm-hmm. En daar, ja, wij komen dus uit een Arabisch-Alevitisch minderheid.
0: Maar jullie hebben wel een Turkse familienaam. Althans, zo komt het op
1: ja,
0: mij over.
1: Yilmaz is, ja, waarom een Turkse naam? Ik weet niet, dat kwam met het toen de achternamen, ja, toen dat werd aangekondigd, mochten mensen een achternaam aannemen, het moest in het Turks zijn natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: We hebben wel een familienaam, wat gebruikelijk was toen.
0: Ja.
1: En de familienaam is Arbushi.
0: Aha.
1: En het heeft eigenlijk niks te maken met Yilmaz, maar ja. Ze hebben gekozen voor Yilmaz. En Yilmaz is ook een van de meest voorkomende buitenlandse achternaam in Nederland, heb ik vernomen. Daar ben ik zelfs voor geïnterviewd.
0: Dat is wel grappig.
1: Dus,
0: jullie zijn dus tweetalig opgevoed in feite, Funda.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Dus eigenlijk drietalig, als ik me niet vergis.
1: Nederlands,
2: wel, ja. Turks, ja, en Arabisch. Ja, ik wel. Mijn broers niet, denk ik. Die hebben denk ik op straat. Tijdens het spelen op school de taal geleerd. Maar ik had dan het voordeel dat ik de jongste was. En ben nog steeds. Dat ik het Nederlandse taal ook meekreeg door mijn broers.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar we zijn wel voornamelijk... Mijn ouders hebben wel alleen Turks en heel veel Arabisch gepraat met ons.
1: In het begin Arabisch?
2: Ja.
1: In het begin, voordat we naar school gingen, was echt de taal. Mm-hmm.
2: Dat moest gekend worden omdat de familie, de grootouders... Die konden geen Turks. Dus wij moesten wel communiceren met onze opa en oma.
0: Ja.
2: Mijn oma die kon helemaal geen Turks. Dus en daarom hebben we dan ook heel veel geoefend.
0: En jullie opa is te horen op de plaat.
1: Ja, op Kenzaman, ja.
0: Want misschien is het nu handig om iets te vertellen over de achtergrond van de plaat. Want het is eigenlijk best bijzonder. Ja. Jullie hebben iets gevonden.
1: We hebben iets gevonden, ja.
0: In het familiearchief,
1: ja, zeg maar. Ja, cassettebandjes, meerdere bandjes trouwens. Ik heb nog een heel archief, wat ik misschien later ga, iets mee ga doen. Maar een bandje in speciaal was, ja, in het archief van mijn vader. Waar dus de familie, opa, oma, tantes, ooms, nichtjes, allemaal te horen waren. Die dan vertelden en ook zongen allemaal. En dus
0: die bandjes werden opgenomen om, ja, om aan anderen toe te sturen.
1: Ja,
0: een soort cassettepost.
1: Ja, cassettepost in plaats van brieven schrijven. De meeste mensen die konden ook niet lezen en schrijven. Dat kwam dus goed uit toen mijn vader die bracht ook een cassettespeler naar de familie. En zodoende werden dus de cassettes volgesproken en gezongen. En dan kwam het in Nederland aan en dan werd het beluisterd. En soms werd er overheen opgenomen en dan weer teruggestuurd. Maar gelukkig was deze bewaard. Dat is een hele, hele speciale band waar mijn opa dus vooral op te horen is. En hij was eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor mij om zo'n album te maken met alleen maar Arabische liederen uit mijn jeugd. Want heel veel liederen gehoord toen, die zijn blijven hangen. Die heb ik dan uitgekozen en met Funda samen gekeken welke liedjes waren zo belangrijk voor ons, die dan ook zo blijven hangen.
0: En het is ook niet allemaal, zeg maar, lichte en luchtige kost. Er staan echt duidelijke meezingers op, zoals we dat dan noemen.
1: Bijna allemaal.
0: Ja, maar er staan ook een paar hele pittige stukken op.
1: Ja.
0: Dus jullie grootvader en jullie ouders konden dus behoorlijk goed zingen, begrijp ik. Dat waren geen makkelijke...
2: Mama wel. Papa niet.
0: Jullie moeder die kon goed zingen.
2: En het tweede nummer die we hebben gezongen, die heb ik gehoord van mijn moeder. Als eerst, als klein meisje.
0: Ja, ja.
2: Ze kwam op een bruiloft, op podium. En ze begon te zingen. Ik dacht, hé, mama, zingen? En toen zong ze dit lied en dat is ook blijven hangen bij mij. Ik weet ook echt precies dat zij dat heeft gezongen. En ik stond echt helemaal versteld te kijken naar mijn moeder. Het was zo mooi. En dat moest er ook in.
1: Toen wisten we, mijn moeder kan zingen. En ik en mijn broer waren in Turkije. We hebben dit niet gezien. Ja. Maar we hebben het mogen zien op een videoband. Ja. Want de bruiloft was opgenomen op videoband. Dus daar zaten wij met mijn broer zo verbazend te kijken. Mama, zo mooi zingen. Dus, en dat liedje heeft ze gezongen. Wat we als tweede hebben gespeeld, Alas voor u. En dat is dus nummer 1 geworden.
0: Mm-hmm.
1: En op de cover hebben we ook een foto van mijn moeder gebruikt. Dan zie je haar gezicht. In 1970 werd die opgenomen voordat ze naar Nederland kwam. Dan moest ze een foto maken.
0: Ja, ja.
1: Voor de dingen, zeg maar.
0: Een pasfoto.
1: Ja, een pasfoto. Ja.
0: Ja, ja.
1: En die kwam ik tegen, dus die zit erin.
0: Wat eigenlijk heel grappig is, wij hebben het nu vaak over het feit dat internet allerlei dingen, dus dat technologie allerlei dingen mogelijk maakt. Mm-hmm. Denk maar aan YouTube en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk is deze ontwikkeling ook mogelijk gemaakt door de technologie van toen.
1: Ja,
0: dus door de opkomst van de audiocassette werd het ineens bereikbaar voor mensen om zelf thuis opname te maken.
1: Ja, ja. Heel bijzonder. Er zijn heel veel mensen die na dit album ook zeg maar, zijn gaan zoeken in hun eigen archief naar bandjes. Dus een heleboel kennissen die hebben nu ook bandjes tevoorschijn gehaald waar hun ouders, grootouders te horen zijn. Dus het heeft wel wat teweeg gebracht, denk ik.
2: Ik heb zelfs een keer van een Nederlands iemand gehoord dat vroeger hierop werd gedaan.
1: Ja,
0: ik denk het dus ook wel. Alleen we zongen meestal niet zelf.
1: Nee, ja.
2: Nee, maar wel gepraat.
0: We namen nummertjes op en dan gingen we die bandjes aan elkaar toesturen.
2: En er werd ook gepraat, zeg maar, dingen gezegd.
0: Ja, het gesproken brief.
2: Ja, gesproken brief. Ja,
0: zeker, dat ken ik
2: dus
0: ook wel van.
2: Het is ook bijzonder om te horen dat het hier ook werd gebruikt.
0: Heel grappig.
2: Ja.
0: Ja. Dus het repertoire is voor jullie vertrouwd. Het zijn liedjes uit jullie jeugd.
1: Ja.
0: Kan je iets zeggen over de herkomst? Was het toen populaire muziek? Want ik kan me niet bij alles voorstellen dat het heel populaire liedjes waren.
1: Nou, de meeste waren in die tijd waren allemaal hits eigenlijk, kun je wel zeggen. De meeste mensen luisterden radio natuurlijk. De tv was er wel, maar nog niet bij iedereen. En die hitjes die kwamen langs natuurlijk op de radio. En iedere dag werd het beluisterd en mensen die konden het dan zingen.
0: Ja, ja.
1: Dus de meeste liedjes die waren eigenlijk echt wel hits. Behalve het liedje wat mijn opa zingt op het bandje, hebben we niet echt kunnen vinden. We hebben gezocht naar het origineel, maar niet achtergekomen waar die vandaan kwam. Dus die is wel heel speciaal. Maar de rest zijn echt één voor één hits geweest.
0: Straks gaan we nog praten over de verschillen en de overeenkomsten tussen de Turkse en de Arabische muziek. Dat is ook nog een vraag die ik heb. Maar ik denk dat het goed is als we nu eerst weer gaan luisteren naar een paar stukken van jullie nieuwe plaat.
1: Ja,
0: dat worden er dan 2. Wil je aankondigen het volgende nummer?
1: Ja.
0: En stel even de leden van het ensemble voor.
1: Dat is een goede. Ja, doe ik. Oké.
0: Kuksel en Funda lopen weer in de richting van de microfoons. En de 3 overige muzikanten van het ensemble hebben inmiddels ook bijna plaatsgenomen achter de microfoons.
1: Nou, zal ik dan even de muzikanten aankondigen?
0: Dat lijkt me goed.
1: Op de viool, met Anne zijn we begonnen in 2006. Zij is de eerste Kuksel Hilmaz ensemble is gesticht. Anne Bakker, op de viool. En toen komt Sandor erbij, Sandor Kem, op de contrabas. En na 2 percussionisten versleten te hebben, mocht Ulaş meedoen, Ulaş Aksinger op de percussie. En wij gaan nu Barda doen, Barda.

0: het Buxel Yilmaz Ensemble met muziek van hun nieuwe cd Ken Zamijn. En terwijl Guxel en Funda nog even deze kant op komen voor een tweede gesprekje, vertel ik u nog even voor de zekerheid dat u de concertzender niet alleen kunt beluisteren via kabel en computer, maar ook onderweg. Dan heeft u wel onze app nodig. Die is geschikt voor Android, voor iPhone en voor iPad. En die is uiteraard te verkrijgen via de App Store. Guxel.
1: Ja.
0: Turkse en Arabische muziek. In onze oren, onze ongeoefende oren, klinkt het allemaal een beetje vreemd.
1: Allemaal hetzelfde of?
0: Nee, sommige allemaal mensen... een beetje vreemd.
1: Ja,
0: maar wij kunnen niet zo goed het verschil horen. Mm-hmm. Dat is er waarschijnlijk wel.
1: Ja. Het is ja, de taal natuurlijk. Hè?
0: De taal, maar ook, heel groot verschil. De tonaliteiten.
1: Ja en nee, in de zin, het ligt wel een beetje bij elkaar. Je hebt bijvoorbeeld, voor de kenners natuurlijk, de kwarttonen zitten erin. Hè? Mm-hmm. In Turkse muziek ook, maar in de Arabische muziek zijn die kwarttonen, die zijn niet even gelijk. Bij de Arabische muziek is het vaak dat ze ietsjes aan de hoge kant zijn, maar dat is weer alleen maar te horen door de kenners, zeg maar.
0: Maar ook de versieringen zijn...
1: De versieringen zijn wel anders, ja. Vooral anders. De manier van zang. Bijvoorbeeld, dit was echt voor ons een uitdaging voor mij. Ik vond dat, omdat we dan op een heel andere manier moesten gaan zingen. Want en je stem gebruiken op een heel andere manier. Vooral voor mij was het... Funda die was al meer gewend, omdat ze meer Arabisch zong. Maar voor mij was het echt een hele uitdaging.
0: Je hebt het vaker gedaan, Arabisch gezongen.
2: Nou, thuis.
0: Thuis?
2: Ja. De eerste ervaring was dus met mijn broer,
0: ja,
2: met
0: ja.
2: Het ensemble.
0: En hoe leer je die, want die versieringen zijn voor ons heel ingewikkeld.
2: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, ik ben niet geschoold.
0: Maar, dat is niet te horen.
2: Ik luister
0: voor mij
2: graag,
0: niet in dit geval.
2: Ik luister graag Arabische muziek.
0: Aha.
2: En het is gevoelsmatig lijkt het wel. Als ik dat zing, dan...
0: Het komt vanzelf.
2: Het komt
0: als je omschakelt. Ja.
1: Wat zeggen de Nederlanders met de paplepel?
0: Ja, met de paplepel ingegoten. Dat zeggen wij.
1: Een beetje wel. Ja. Ja. Je groeit er mee op en dan zit het eigenlijk in je systeem ook. En dan is het wel...
0: Want jij bent ook niet voor één gat te vangen, Guxel. Je bent begonnen, ben ik begrepen, met de Turkse volksmuziek.
1: Ja.
0: Je speelde ooit de sas.
1: Ja, nog steeds wel.
0: Dalama, ja. Ja. Dat is die langhalsluit. Ja. Die is er nu niet hier.
1: Nee, die heb ik vandaag niet meegenomen.
0: En daarna heb je klassiek gitaar leren spelen. En dat is Westers klassiek.
1: Ja, klassiek. Echt klassiek. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd in Enschede.
0: En al die werelden klinken ook wel door in jullie muziek. Want jullie muziek is eigenlijk niet helemaal Arabisch. En ook niet echt Turks.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het zijn invloeden die er heel duidelijk in zitten.
1: Ja. Maar deze nieuwe cd, Ken Zamijn, is wel heel dichtbij zeg maar de traditie. Maar toch, ik kon het ook niet laten. Ik moest de stukken een beetje arrangeren. Ik heb het wel minimaal gedaan dan

0: behoren, maar je hoort natuurlijk wel de ja. Omdat ja, de westerse muziek is ook een deel van mij geworden. En de muziek die ik zelf creëer is ook echt een mengeling van alles en nog wat. Arabisch, Turks, maar ook heel veel andere genres. Tot Latijns-Amerikaanse muziek toe. Dus ik laat me beïnvloeden door alles.
1: Dus, ja. Wat kunnen we in die zin nog verwachten? Staan er nog andere projecten op stapel?
0: Ik zit nu met een project in mijn hoofd met alleen maar eigen nummers van mij, eigen composities. Dus met muziek waar ik het nu over heb, met invloeden van alles. Met teksten van mezelf ben ik ook mee bezig, maar ook heel veel van dichters, van moderne dichters of dichters uit Turkije. Maar het wordt denk ik voornamelijk in Turks, volgende project.
1: En in Nederlands?
0: Nederlands, Nederlands daar doe ik niet aan. Nee, maar ik voel dat niet. Zeg maar, in het Nederlands zingen, dat voel ik niet. Engels ook, daar heb ik ook niks mee met Engels. Mensen zeggen ook soms, wil je niet in het Engels zingen, dan is internationaler, kun je doorbreken en dat soort dingen. Nee. Daar heb ik echt niks mee met Engels. Ik moet het wel praten natuurlijk, maar zingen, nee, liever niet.
1: Ik moet het wel praten.
0: Ja, ik moet het wel.
1: Dat gaat je trouwens heel goed af. Maar goed, je bent hier geboren.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Poëzie is blijkbaar heel belangrijk.
0: Ja.
1: In de Arabische wereld.
0: In de Arabische wereld wel, ja. Ja, deze nummers, die zijn echt, dat zijn wel echt songteksten, zeg maar.
1: Is dat anders in de Turkse wereld?
0: In de Turkse wereld, volksmuziek zijn ook gedichten, maar het zijn volksgedichten. Aha. Die eigenlijk in rijm zijn geschreven. En ook vaak door troubadours gemaakt.
1: Maar je hebt ook gedichten. Ja, de Aşıks.
0: Ja, dat
1: is een belangrijke bron van de Turkse cultuur.
0: Ja, zeker. Vooral van de Turkse volksmuziek of traditionele muziek, kun je wel zeggen. Ja. Het waren wel de Aşıks die dan met gezongen teksten, gedichten, eigenlijk over het leven zelf zongen. De blues eigenlijk van Turkije, kun je zeggen.
1: Ja. We hebben nog tijd voor een tweetal stukken.
0: Ah, okay.
1: Dus ik stel voor dat jullie de muzikanten nog één keer optrommelen.
0: Ja, doen.
1: Om het volledige ensemble te laten spelen.
0: Oké, doen.
1: En dat betekent dat Guksel en Funda ook weer teruglopen naar de microfoons. Sandor heeft zijn bas inmiddels te pakken. Oulash is in de richting van de trommels. En Anne haalt een viool uit de koffer.
0: We gaan beginnen met een ongewoon modern Arabisch liedje. Want Feyruz heeft niet alleen maar traditionele muziek gemaakt, dat weten jullie wel. Maar ook, ze zong heel veel liederen van de Rahbani Brothers. Eigenlijk hebben zij haar gemaakt. En dit is zo'n gemaakt. Zij hebben haar ontdekt. En een van hen is zelfs getrouwd geweest met haar. En ze hebben hele mooie muziek geschreven. Echt. Ze hebben echt de Libanese muziek veranderd in die zin. En dit is zo'n heel erg modern, maar dan ook weer een beetje Arabisch. Ken Zeman heet het.

Als laatste gaan we spelen Beleli Aini. Dit is een heel speciaal nummer. We hebben het net over mijn opa gehad op het bandje. Maar op het bandje heeft mijn tante, toen 6 jaar oud, ook gezongen. En dit heeft ze gezongen van Samira Taufik, is het bekend gemaakt. En die moest er natuurlijk in de CD. Is ook heel speciaal geworden. Beleli Aini.

0: We hebben blijkbaar iets korter gesproken dan we hadden gepland. Dus er is nog tijd voor een nummer.
1: Ja, dat doen we. Een ander nummer van Samira Taufik, bekendgemaakt weer. Maar ook gezongen door heel veel Arabische zangers. Maar zelfs in het Turks vertaald en gezongen. Want heel veel Turken die denken dat dit eigenlijk een origineel Turks nummer is. Maar is het niet. Het is oorspronkelijk uit Irak. En het is een, neem ik aan, een debki, een dansnummer. Ja, Yahin Mulayitin. Dus mensen die het kennen, zing mee alsjeblieft.

U heeft kunnen luisteren naar het Bruxel Hielmaz Ensemble met muziek van hun nieuwe cd Can the Man. En tot zover deze aflevering van Acoustic Roots, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender, dat dit keer werd gemaakt door Hans Meerman, Caroline Claire, Benno Wormgoor en Tom Maas.

Dit is de Concertzender met Sonora Matancera, deel 1 van 12. Een 80-jaar overzicht de komende tijd in Exitos Musicales.

Met de Guaracha a Bailar, de eerste titel uit de alfabetische discografie van Sonora Matancera, geeft het orkest zijn visitekaartje af. Maar het nummer dateert van juli 1951 en toen bestond het orkest al 27 jaar. Bij de oprichting in januari 1924 in Matanzas op Cuba noemden ze zich Tuna Liberal. Het was een septetto met 4 gitaren, een tres en een cornetine die op een trompet lijkt. En ze speelden de son, zoals zoveel ensembles in die tijd. Al in 1926 verschenen op Victor een aantal platen. Ze hadden hun naam al 2 keer veranderd. Eerst in septetto soprano, door de komst van Manuel Díaz Alonso, beter bekend als Caíto, met zijn specifieke stem. En daarna werd het Estudiantina Sonora Matancera. Het lied, de son, gaat over de provincie waar ze gevestigd waren. Matanzas, Tierra del Fuego.

De formule, twee trompetten en een piano, werkt. De klank van het orkest wordt steeds beter. De verkoop van de platen is enorm, maar er zijn kapers op de kust. Een rijke zakenman biedt Rogelio Martinez, die inmiddels de directeur is van het orkest dat als één familie opereert, veel, heel veel geld voor opname. Omdat dat eigenlijk niet kan vanwege het Panaar-contract, wordt voor die gelegenheid de naam van het orkest veranderd in Tropicana. De platen worden in no time opgenomen en hoofdzakelijk in Amerika verkocht onder het merk Stinson. De inmiddels aangeschoven zanger Bienvenido Granda doet de rest. De guaracha Cucucheche Malo.

Een knetterende ruzie eind 1949 met platenbaas Ramon Sawat van Panar doet Rogelio Martinez besluiten met elke geïnteresseerde platenmaatschappij in zee te gaan. En die willen graag. Op Verne in 1950 horen we Palito de Tendedera.

Ook het voor ons onbekende Cafamo wil wel. De gastzangeres uit Puerto Rico, Mirta Silva, maakt een aantal platen. En hier zingt ze de Guaracha Sangongo.

ook de gast bij Sonora Matancera uit Puerto Rico, de nogal uitbundige Daniel Santos. Hij neemt voor RCA Victor 12 titels op. Het zijn allemaal juweeltjes. Een conga Haitiana, Carolina Caro.

Het pas een jaar bestaande merk Ansonia stond ook te popelen. Ze wilden zich specialiseren in de muziek van de Antillen. En ze nemen 22 titels op met De Snor Die Zingt. De bijnaam is dat van Bienvenido Granda vanwege zijn grote snor. Het orkest is in topvorm. Ya se peinó, María.

En de winnaar is het Amerikaanse Seiko. De leider van Sonora Matancera had daar het meeste vertrouwen in. Niet in het minst door het internationale distributiesysteem van Seiko, dat steeds verder ontwikkeld werd. De eerste plaat op Seiko wordt ook weer gezongen door Bienvenido Granda, die toen al 6 jaar het vocale gezicht van Sonora Matancera bepaalde. De Guaracha El Velorio.

15 jaar gaat het goed, maar er gebeurt veel in die tijd, zoals de vlucht uit Cuba. In 1966 komen er platen van een ander merk, MRVA, van Maravilla. 6 LP's worden er gemaakt. We horen hier de zanger Justo Betancourt in Saguate Cumbia.

Begin 70 valt de eer te beurt aan het Mexicaanse platenmerk Orfeon. Die maken er een potje van, daarover later meer. We horen 1974 Welfo Gutierrez en Yayo el Indio Peguero samen in El Alacrán.

Inmiddels heeft ook de salsa-rage toegeslagen. En ook Sonora Matancera kan platen maken voor de maatschappij van Johnny Pacheco. En ze hoeven zich ook niet meer zo aan die maximaal 3 minuten opnametijd te houden. Eerst op Barbaro, een ondermerk van Fania Records. In 1983, Yayo El Indio in Ni Más Ni Menos.

Door deze constructie kan nu ook Celia Cruz weer platen maken met Sonora Matancera. Maar wij gaan verder met Fania Records. Het is inmiddels 1984 en Ismael Miranda, een bekende Fania-ster, zingt een hele plaat vol. Si quisieras olvidar.

Vroeger kwamen er wel 2 of 3 LP's per jaar uit, maar die tijd is echt voorbij. Caíto, de kenmerkende stem van het coro, en al sinds 1926 bij het orkest, is inmiddels in 1990 overleden. In 1993 komt het laatste product in de vorm van een cd op de markt, op het label Vea Latina. Weer gezongen door Yayo El Indio, en Vuélvete Conmigo. De volgende maand Bienvenido Granda. U hebt geluisterd naar Éxitos Musicales. U vindt de hele speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. Op onze Wereldmuziek-blogsite is een uitvoerige omschrijving van het 80-jarig overzicht van Sonora Matancera dat in 12 delen wordt uitgezonden. Deel 2 op 4 februari van 7 tot 8 uur. Samenstelling Henk Braaksma.

U luistert naar de Concertzender, u luistert naar Acoustic Roots, wederom vanuit de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En starten we vorig jaar januari met een groot gezelschap, 14 man maar liefst, het Amsterdams Andalusisch Orkest. Ook dit jaar hebben we een knaller om het jaar mee te beginnen, 7 man maar liefst, Anas Habib en zijn vrienden die hij zometeen aan ons voorstelt. Anas Habib.

في التحدي وأمنحها برغم الصد والتين.

Terwijl de grootmeesters Rudy Wairata en Georges de Frette het moesten met hun ensembles moesten afleggen tegen de opkomst van de moderne rockmuziek, zou toch niemand willen geloven dat Tinkling the Strings nog eens op het repertoire zou staan van de Nederlandse Kilima Hawaiians. Maar het gebeurde wel, en dat gespeeld door diezelfde Rudy Wairata.

Er volgen nu drie Engelstalige Hawaiian songs die men eerder nog niet in deze vorm van de Kilema's had gehoord. Te weten Christmas Island, Okele Maluna en My Old Hawaiian Home.

De Kilima Hawaiians waren al in 1934 opgericht en hadden een enorm repertoire opgebouwd dat, mede door invloed van de Tweede Wereldoorlog, werkelijk door iedereen gekend werd. Een medley van oude melodieën is dan wel zo handig. In walstempo.

In de combinatie Bill en Marie Buisman en de bassist Wim van Herpen was er met Rudy meer ruimte voor instrumentals. U hoort er twee van Amerikaanse schrijvers: I Am Getting Sentimental Over You en Fascinating Rhythm.

Hier volgen nog drie nummers die het echte Hawaiian spirit weerspiegelen. Kane Ohe Hula, het moderne Rock'n'Roll and Breezes van Rudy zelf. En het komische lied Tommy Tommy.

Momenteel staan de Kilima Hawaiians opnieuw in de belangstelling door het vinden van een schat aan historisch materiaal van de Buisman-familie. Dit resulteerde in het maken van een muziektheatervoorstelling door een oomzegger, de acteur John Buisman, onder de titel Hula Blues. We hopen u een plezier te hebben gedaan met het uitzenden van dit historische materiaal. En tot slot nog wat herinneringen uit het oudste verleden. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.